doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig en vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna 0,5 kilo. Het juweel is onderdeel van de Schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Wow.

Amy McDonald, This is the Life for you. Dit en dat van alles wat. Hele goede morgen, zaterdagochtend. Wat een mooie zaterdag. Lekker fris beginnen. Het wordt een hele mooie zomerdag. Althans, zo voelt het. Of dat echt zo is, Gerrit Vosters heeft straks de details. Iets over 8:30. Dan krijg je ook het laatste nieuws uit de Achterhoek. Laten we natuurlijk kijken wat de andere media te melden hebben. En de muziek is weer lekker gevarieerd, zoals je altijd je zaterdagochtend kunt beginnen. Op dit moment buiten een graad of 14 in de Achterhoek. En een zonnetje wat je vergezelt. De muziek die je in de komende 30 minuten gaat horen is onder meer van de Village People, YMCA. Ik zie ook nog Benson Boone, die hoor je namelijk zometeen eerst. En Atomic Kitten. Kortom, je zit in het komende half uur wel goed. Nederlandstalig, ja, gaan we ook nog doen. Meteor, nou ja, een beetje Vlaams is het volgens mij. Maar niet minder leuk om nog even te horen. Leuk dat je erbij bent op deze zaterdagochtend. Benson Boone nu. And Beautiful Things.

Wat een groot succes had Atomic Kitten hiermee. Meer dan 25 jaar geleden hoorde The World Again op Radio Ideaal. The Village People ook al 1978 met YMCA. Zaterdagochtend Radio Ideaal heb je aanstaan. Wij zijn vertrouwd dichtbij. Je krijgt namelijk dadelijk ook altijd het nieuws uit onze regio met het zwemmen in de gemeente Lochem. Daar gaat wat in veranderen, hoe dat nou werkt. En of je die baantjes de komende weken kan blijven trekken. Je hoort het meteen dadelijk om 8:30 in het regio nieuws.

0: Zo, dat was een flink stuk terug in de tijd. Dat deden we met Timeless en Where is the Love. Het is bijna 8:30. En dat betekent dat het tijd is geworden voor het nieuws.
1: Ik ben Jeroen Berends. Goedemorgen. De Britse 500-ponder die bij het archeologisch onderzoek bij het Witte Paard in Zelhem uit de grond kwam, is donderdag tot ontploffing gebracht. Op de plek van deze bom stond boerderij van de familie Prins, die tijdens de aanval compleet is verwoest. De aanval maakte deel uit van het vervolg van operatie Plunder, waarmee de geallieerden na de oversteek van de Rijn de weg vrijmaakten voor het oprukkende front. Hoewel Defensie de bom donderdag heeft vernietigd, krijgt het museum Zelhem in oorlogstijd een aantal scherven om tentoon te kunnen stellen. Het sluizencomplex bij Eefde mag vanmiddag niet meer gebruikt worden voor de scheepvaart. Vanwege de aanhoudende droogte is er voorlopig geen scheepvaart toegestaan op het Twentekanaal. De sluizen gaan vanaf vanmiddag 12 uur dicht tot na de order. De Rijksoverheid laat weten dat deze maatregel genomen is, omdat het waterpeil onder de ondergrens van 9,10 meter boven NAP dreigt te komen. Naast het vaarverbod is er ook een onttrekkingsverbod afgekondigd. Er mag geen water meer uit het Twentekanaal worden gepompt voor het sproeien van gewassen. Beide maatregelen blijven gelden tot de waterstand in Eefde weer op niveau is. Nog één zomer kunnen inwoners hun vertrouwde baantjes trekken in de buitenbaden van Gorssel en Almen. Daarna sluiten de baden en gaat er een bouwbedrijf aan de slag. Beide zwembaden worden volledig vernieuwd. Deze week konden inwoners tijdens verschillende bijeenkomsten horen hoe die werkzaamheden eruit gaan zien. Tijdens de werkzaamheden wordt het bouwterrein volledig afgesloten. Het uitvoerende bouwbedrijf bouwt tegelijkertijd aan twee baden op twee terreinen, zowel in Almen als in Gorssel. Nederlands omwonenden krijgen geen specifieke beschermingsvoorwaarden bij de komst van drie 250 meter hoge windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. Krijs Borke heeft wel maatregelen tegen geluid en slagschaduw in de vergunning opgenomen, maar ziet geen reden voor voorschriften die uitsluitend op Nederland zijn gericht. De vergunning voor de drie turbines, pal aan de grens, werd op 3 juli verleend. De vergunningsverlening geldt voor het Duitse rechtssysteem als definitief, maar nog niet onherroepelijk. De vergunning en de bijbehorende stukken worden naar verwachting begin september gelijktijdig in Duitsland en Nederland gepubliceerd. Volgens Krijs Borge zijn de zorgen en de bezwaren uit het Wold en Winterswijk tijdens de procedure beoordeeld en meegewogen. Dit was het nieuws.
0: En dan gaan we kijken naar het weer. Gerrit Vossers heeft de details.
2: Het weer in de regio.
3: De afgelopen nacht hadden we een fris nachtje met temperaturen tussen de 8 en de 10 graden. Het was helder en vanochtend hadden we dan ook de zon er al meteen bij. En de temperatuur zal ook snel oplopen. Rond het middaguur hebben we al 24 tot 25 graden. En vanmiddag is er ook flink wat zon. Al zien we ook wel wat stapelwolken die ontstaan, maar het blijft droog. De wind die wordt matig uit de noordwestelijke richtingen. En de temperatuur loopt uiteindelijk op naar 27 tot lokaal 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar komen nacht raakt het bewolkt. Maar ook dan blijft het nog wel droog en bij weinig wind koelt het dan af naar 15 tot 16 graden. De zondag wordt het vanuit het westen bewolking aangevoerd, maar ook een aantal buien. Het is eerst nog droog, maar eind van de ochtend en ook in de middag vallen er meerdere buien. In de middag trekken de buien naar het oosten over de provincie en de meeste regen wordt ook in het oosten verwacht. Plaatselijk kan er een millimeter of 8 vallen, tot 10 misschien wel. En de temperatuur die blijft wat achter met 21 tot 22 graden bij een matige westenwind. In de avond en de nacht na de maandag is het nog een bui mogelijk. Het koelt dan af naar 14 graden. En maandag begint wel met bewolking en eerst lokaal nog een buitje. Maar in de loop van de ochtend wordt het droger en komt de zon erbij. 'S middags is er dan een afwisseling van wolkenvelden en zon. En loopt het kwik op bij een matige noordwestenwind naar zo'n 22 graden. Vanaf dinsdag is het overwegend droog en wordt het geleidelijk kan ook wat warmer. En ligt dan in de tweede helft van de week de middagtemperaturen op 30 graden of zelfs nog wat hoger. Er is weer een hittegolf in de maak en dat wordt de vierde in dit seizoen.

Hanne May en Meteor en Wat wil je van mij? Je luistert naar Radio Ideaal. Zaterdagochtend brengen we je ook op de hoogte van wat de andere media schrijven. Selectie wordt gemaakt door collega Jeroen Berends. Volgende uur ook nog het belangrijkste sportnieuws. En dan ben je straks aan het eind van dit radioprogramma helemaal bij en klaar voor Hugo Heideman of Jonny Rensen.

ABBA SOS 1975. Nou, dat is echt tijdloos. Dat woord gebruik ik wel vaker, maar dat geldt eigenlijk gewoon voor alle platen die ik in dit radioprogramma mag draaien. Je kan ze over 5 jaar nog steeds draaien en waarschijnlijk over 10 of over 15 nog steeds. Misschien een enkele top 40 hit uitgezonderd. Daar staan we bekend om bij Radio Ideaal en ook om die Nederlandstalige muziek. En die hoor je nu met Al de Liefste en Paul de Leeuw. Een mooi verhaal, een belle histoire.

0: 5 en Keep On Moving op Radio Ideaal.
1: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
0: Tijd geworden om te gaan kijken wat de andere media schrijven. In het AD vandaag in grote delen van Nederland was vrijdagavond rond 10:30 een opvallende vuurbal aan de hemel te zien. Vanuit onder meer Amsterdam, Utrecht, maar ook vanaf Vlieland kwamen meldingen binnen van mensen die het bijzondere verschijnsel zagen. Volgens sterrendeskundige Lucas Ellebroek gaat het om een terugkerende Starlink-satelliet van SpaceX. Hoe groter zo'n stuk ruimtepuin, hoe meer vuur je ziet. Een paar maanden geleden was er ook een brokstuk van het ISS te zien en dat zorgde ook voor een indrukwekkend lichtspektakel. In Indonesië is een zoektocht gestart naar een boot met 11 Europese toeristen, waaronder 5 Nederlandse. De boot raakte vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. Volgens de Indonesische autoriteiten bevonden zich 11 verschillende mensen aan boord. Het schip vertrok vrijdagochtend vanuit Tanjung Unyana naar Marisa in de naburige provincie Gorontalo. Maar het schip kwam daar niet aan. In de Volkskrant vandaag. Het Amerikaanse mediabedrijf Paramount Skydance heeft de overname van zijn concurrent Warner Bros. Discovery tot volgend jaar juni in de ijskast gezet. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten. De overname werd begin dit jaar al tijdelijk opgeschot door een voorlopige maatregel van de rechter uit Californië. 12 Amerikaanse staten hadden namelijk de deal bij de rechter aangevochten, omdat het mogelijk funeste gevolgen zou hebben voor de concurrentie in Hollywood en de enorme macht die dan bij één bedrijf komt te liggen. In de Telegraaf vandaag. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt volgens de regionale bestuurder Isabel Díaz Ayuso de ergste bosbrand in de geschiedenis van die regio. Inmiddels zijn 63.000 mensen geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. De brand heeft tot nu toe zo'n 6.000 hectare in de as gelegd. En Oekraïne beschikt over duidelijke inlichtingen dat Rusland dit jaar een nieuwe en vrij omvangrijke mobilisatiegolf voorbereidt. Dat heeft president Zelensky vrijdag gezegd in zijn dagelijkse toespraak. Momenteel verliezen de Russen aan alle fronten meer soldaten dan ze recruteren. Maar Poetin is nog altijd van plan om het aantal aanvallen te verhogen en deze oorlog uit te breiden. In Trouw vandaag. Lidstaten van het internationaal strafhof, het ICC in Den Haag, hebben in New York hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Dat meldt persbureau Reuters op basis van diplomatieke bronnen. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Eerder gaven Nederland en Frankrijk al aan voor Khans ontslag te zijn tijdens de geheime stemming. Volgens het persbureau hebben 82 van de 125 lidstaten voorgestemd. De topaanklager kwam in opspraak toen er geluiden klonken van seksueel wangedrag. Khan zou een Maleisische advocaat, een van zijn directe medewerkers, herhaaldelijk en verregaand seksueel hebben bejegend en aangeraakt. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan financiering voor energieprojecten in staat hebben stopgezet. Uitsluitend op basis van het feit dat ze niet op Donald Trump hadden gestemd bij de presidentsverkiezingen van 2024. Zo trok de regering Trump in oktober federale subsidies ter waarde van ruim 7 miljard dollar uit het tijdperk van Trumps voorganger Joe Biden in voor zogenoemde schone energieprojecten. Dan in de Gelderlanden natuurlijk aandacht voor de intocht van de vele wandelaars op de Via Gladiola. En nog meer nieuws in de Gelderlanden. Mensen die pas hun rijbewijs hebben, kennen het nu al. Nu krijgt ook de rest van Nederland ermee te maken. Strafpunten in het verkeer, bedoeld om verkeershufters steviger aan te pakken. Deskundigen waarschuwen vandaag in de krant dat het geen magische oplossing is.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
4: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excel.
4: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoens.

0: bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Olivia Newton-John en de Electric Light Orchestra. Je hoorde Xanadu hier in het Adat van alles wat. Goedemorgen, 9:10, zon in de Achterhoek, 17 graden, onderweg richting 25 en meer. Met Bruno Mars en All My Soul, dat hoort toch gewoon bij dit ultiem lekkere zomerweer.

0: Radio Ideaal met het sportnieuws uit binnen- en buitenland.
1: Tijd geworden voor het belangrijkste sportnieuws met Oranje International Crescentio Summerfield. Hij heeft vrijdag zijn opmerkelijke en zeer lucratieve transfer van West Ham United naar Al Hilal afgerond. De 24-jarige uitblink heeft in Saoedi-Arabië een 4-jarig contract getekend. De opvallende transfer van Summerfield hing al een tijdje in de lucht. Hij leek in eerste instantie namelijk naar AS Roma te vertrekken. Met de transfer zou zo'n 76 miljoen euro gemoeid zijn. Hij is daarmee op 3 na duurste Nederlandse voetballer aller tijden te noemen. Gian van Veen heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de halve finales in de World Matchplay in Blackpool. De vice wereldkampioen uit Poederooien versloeg James Wade met 16-13. Van Veen had in Blackpool Christophe Ratajski en landgenoot Wessel Nijman ook al uitgeschakeld. Tegen Wade, van wie hij vorig jaar nog verloor in dezelfde ronde, liep het aanvankelijk moeizaam. Toerrenner Aina Rubio is vrijdag tijdens de beklimming van de Alpe d'Huez hard achter op een teamauto van United Emirates Team Emirates geboekt. De Colombiaan heeft met veel snijwonden in zijn gezicht moeten opgeven. De teamauto van de ploeg van gele truidrager Tadej Pogačar moest hard remmen omdat de toeschouwer op de weg wil. Rubio kon niet meer uitwijken en knalde met zijn gezicht hard tegen de achteruit. De volgwagen moest doorrijden, waarna Rubio hevig bloedend achterbleef. Eerder op de dag reed hij nog in de kopgroep. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft voor het eerst gereageerd op het wangedrag van de Argentijnse spelers na de WK-finale. Hij keurde hun onacceptabele gedrag af en prees zijn eigen spelers. Op het moment dat het gebeurde had ik het niet in de gaten, zei de la Fuente donderdagavond in een interview met een Spaanse televisiezender. En Max Verstappen heeft vrijdag de 4e tijd geklokt in de 2e vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. De Red Bull-coureur moest meer tijd toegeven op de Ferraris dan in de eerste vrije training. Kimi Antonelli had problemen. Lewis Hamilton was met 1.18.7 de snelste coureur in de 2e vrije training. Verstappen was op het circuit van ruim 4 kilometer bijna 17e langzamer. Lando Norris moest een halve seconde toegeven op de snelste tijd, werd 3e. En daartussenin stond... Eens even kijken, Charles Leclerc. En daarmee zijn we alweer door het belangrijkste sportnieuws heen. Tijd geworden om muziek te gaan draaien. Dus van Maroon 5. En

Nou, ik had eigenlijk, ik zag California Girls staan, 1965. Ik dacht, dat is leuk, de Beach Boys. De Beach Boys is natuurlijk ook leuk, maar het kan natuurlijk niet tippen aan de mama's en de papa's. En dat was het California Dreaming of iets dergelijks geweest. Nou goed, lang verhaal kort. Het was muziek uit de jaren 60. Ondertussen is Jeroen Berends nog wat editwerkzaamheden aan het doen. Hij is ook een keer op de redactie aanwezig. Voordat hij weer gaat genieten van heel veel weken vakantie in zijn, wat wordt het dan? Hoe oud zou die worden? Nou, 40 is inmiddels wel voorbij. Goed. Dit duurde weer veel te lang, deze onderbreking. Onderweg richting het regio nieuws van 9:30 met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En Rhythm is gonna get you.

0: Dat was de Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Het is alweer 9:30. Wij zitten niet meer op de plek. Jeroen Berends, die moet je niet te vaak uitnodigen in de radioshow. Hij neemt het meteen helemaal over. Het is tijd geworden voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. Ik ben Björn Kummeling. Goedemorgen. De Britse 500 ponden die bij het archeologische onderzoek bij het Witte Paard in Zelhem uit de grond kwam, is donderdag tot ontploffing gebracht. Op de plek van deze bom stond vroeger de boerderij van de familie Prins. Die werd tijdens de aanval compleet verwoest. De aanval maakte deel uit van het vervolg operatie Plunder, waarmee de geallieerden na de oversteek van de Rijn de weg vrijmaakten voor het oprukkende front. Hoewel Defensie de bom donderdag heeft vernietigd, krijgt het museum Zelhem in oorlogstijd een aantal scherven om tentoon te kunnen stellen. Het sluizencomplex bij Eefde mag vanaf vanmiddag niet meer gebruikt worden door de scheepvaart. Vanwege de aanhoudende droogte is er voorlopig geen scheepvaart toegestaan op het Twentekanaal. De sluizen gaan vanaf vanmiddag 12 uur dicht tot nader order. De Rijksoverheid laat weten dat deze maatregel genomen is omdat het waterpeil onder de ondergrens van 9,10 meter boven NAP dreigt te komen. Naast het vaarverbod is er ook een onttrekkingsverbod afgekondigd. Er mag geen water meer uit het Twentekanaal worden gepompt voor het sproeien van gewassen. Nog één zomer kunnen inwoners hun vertrouwde baantjes trekken in de buitenbaden van Gorssel en Almen. Daarna sluiten de baden en gaat er een bouwbedrijf aan de slag. Beide zwembaden worden volledig vernieuwd. Deze week konden inwoners tijdens verschillende bijeenkomsten horen hoe die werkzaamheden eruit gaan zien. Het uitvoerende bouwbedrijf bouwt tegelijkertijd aan baden op twee terreinen, zowel in Almen als in Gorssel. Jarenlang was onduidelijk wat er met de beide zwembaden zou gebeuren. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. We gaan naar Gerrit Vossers voor de zonnige weersvooruitzichten.
1: Het weer in de regio.
2: De afgelopen nacht hadden we een fris nachtje met temperaturen tussen de 8 en de 10 graden. Het was helder en vanochtend hadden we dan ook de zon er al meteen bij. En de temperatuur zal ook snel oplopen. Rond het middaguur hebben we al 24 tot 25 graden. En vanmiddag is er ook flink wat zon, al zien we ook wel wat stapelwolken die ontstaan, maar het blijft droog. De wind die wordt matig uit noordwestelijke richtingen. En de temperatuur loopt uiteindelijk op naar 27 tot lokaal 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar komende nacht raakt het bewolkt. Maar ook dan blijft het nog wel droog en bij weinig wind koelt het dan af naar 15 tot 16 graden. De zondag wordt het vanuit het westen bewolking aangevoerd, maar ook een aantal buien. Het is eerst nog droog, maar eind van de ochtend en ook in de middag vallen er meerdere buien. In de middag trekken de buien naar het oosten over de provincie en de meeste regen wordt ook in het oosten verwacht. Plaatselijk kan er een millimeter of 8 vallen, tot 10 misschien wel. En de temperatuur die blijft wat achter met 21 tot 22 graden bij een matige westenwind. In de avond en de nacht na de maandag is het nog een bui mogelijk. Het koelt dan af naar 14 graden. En maandag begint wel met bewolking en eerst lokaal nog een buitje. Maar in de loop van de ochtend wordt het droger en komt de zon erbij. 'S middags is er dan een afwisseling van wolkenvelden en zon. En loopt het kwik op bij een matige noordwestenwind naar zo'n 22 graden. Vanaf dinsdag is het overwegend droog en wordt het geleidelijk kan ook wat warmer. En ligt in de tweede helft van de week de middagtemperaturen op 30 graden of zelfs nog wat hoger. Er is weer een hittegolf in de maak en dat wordt de vierde in dit seizoen.

0: Nelly Furtado. Try hoorde je in dit en dat van alles wat. Zaterdagochtend een heerlijke zonovergrote zaterdag. Heb je nou vandaag niks te doen? Je kan ook lekker op de fiets stappen. Gezellige fietstocht maken van ongeveer 35 kilometer. Namelijk tijdens Fiets de Boer op. Dat is vandaag. Je kan vandaag tussen 10 en 12 starten bij Sporthal De Pol in Zelhem. En ik heb hier een prachtige routebeschrijving voor me liggen. Dus ik vermoed dat je daar ook gewoon het boekje mee gaat krijgen. Dus lijkt me een heel leuk idee als je nou vandaag echt wil profiteren van dit prachtige zomerweer. En lekker een rondje wil fietsen in deze regio.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. En je krijgt nu muziek van Sun Milieu. And It's Only Love.

0: was een Barbarella. En daarvoor draaiden we nog Justin Wild. Stond gisterenmiddag nog op het podium bij de Vierdaagse in Nijmegen met Cheerio. En samen met Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten heeft hij toch wel de Vierdaagse hit van het jaar te pakken. En misschien ook wel de zomerhit die op ieder festival, ook in deze regio natuurlijk, te horen is. Het is tijd geworden voor Hugo Heideman. Hij is er na 10 uur in Hits bij de Koffie. Ik wens je een goed weekend.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
3: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
9: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
10: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op

0: de smaak van Zelhem. Kom naar De Groest. Bij ons kan het allemaal.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

deze zaterdag. Muziekdag, tot aan 12 uur zijn we er. En we zijn blij dat je meeluistert op deze frequentie. De 99.5 onder andere. En we draaien ze weer bijna non-stop achter elkaar. Iedere zaterdag tussen 10 en 12. We begonnen met de triplets. En dit is muziek van Status Quo. En de Margarita Time. Goedemorgen.

prachtig mooie muziek van het nieuwe album van Dick van Altena. En ik ben je niet vergeten. Daarvoor draaiden we Status Quo en Margarita Time. Luisteraars, nogmaals goedemorgen. U luistert naar Radio Ideaal. Hits bij de koffie. Elke zaterdag tussen 10 en 12. Met zometeen het streeknieuws. De uitgebreide weershow. Renze Kuitert hier in de studio. En natuurlijk de Hollandse 3. Maar eerst de Hollies.

draaien ze weer bijna non-stop achter elkaar op deze zaterdagmorgen. Het is vandaag de uitzending voor zaterdag 25 juli 2026. Je luistert naar Hits bij de Koffie op Radio Ideaal. We zijn er tot 12 uur en we draaiden Ella Langley daarvoor nog met Tues in Texas. Een grote hit van deze zangeres in Amerika. En het is een kwestie van tijd dat ze hier ook door gaat breken. Wat een prachtige country nummer. Daarvoor nog Dick van Altena en ook de Hollies draaiden we trouwens. En stop, stop, stop. Zometeen het regionieuws met Björn Kummeling vandaag. Gevolgd door de uitgebreide weershow Renze Kuitert. Hij is inmiddels al hier in de studio aan een lekkere bak koffie. En het is prachtig weer. Of we dat ook zo houden, deze tropische waarden, dat horen we zometeen van hem. En uiteraard de Hollandse 3, de 3 best verkochte en meest gedownloade nummers van dit moment. Prachtig mooi deze aflevering zometeen. En voor de kenners die weten het, op Facebook heb je het al kunnen volgen. Voordat het zover is, nog één vocale. Een hele mooie gouden ouwe van de George Baker Selection. En dat doen we met Bella Maria.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. De Britse 500 ponder die bij het archeologische onderzoek bij het Witte Paard in Zelhem uit de grond kwam, is donderdag tot ontploffing gebracht. Op de plek van deze bom stond de boerderij van de familie Prins, die tijdens de aanval in 1945 compleet werd verwoest. De aanval maakte deel uit van operatie Plunder, waarmee de geallieerden na de oversteek van de Rijn de weg vrijmaakten voor het oprukkende front. Hoewel Defensie de bom donderdag vernietigde, krijgt het museum Zelhem in oorlogstijd een aantal scherven om tentoon te kunnen stellen. Het sluizencomplex bij Eefde mag vanaf dit weekend niet meer gebruikt worden door de scheepvaart. Vanwege de aanhoudende droogte is er voorlopig geen scheepvaart toegestaan op het Twentekanaal. De sluizen zijn vanaf zaterdagmiddag 12 uur dicht tot nader bericht. De Rijksoverheid laat weten dat deze maatregel wordt ingesteld omdat het waterpeil onder de ondergrens van 9,10 meter dreigt te komen. Naast het vaarverbod is er ook een onttrekkingsverbod afgekondigd en mag geen water meer uit het Twentekanaal worden gepompt voor het sproeien van gewassen. Nog één zomer kunnen inwoners hun vertrouwde baantjes trekken in de buitenbaden van Gorssel en Almen. Daarna sluiten de baden en gaat een bouwbedrijf aan de slag. Beide zwembaden worden namelijk volledig vernieuwd. Deze week konden inwoners tijdens verschillende bijeenkomsten horen hoe die werkzaamheden eruit gaan zien. Tijdens de werkzaamheden wordt het bouwterrein volledig afgesloten en bouwt het bedrijf tegelijkertijd aan baden op twee terreinen, zowel in Almen als in Gorssel. Jarenlang was onduidelijk wat er met de baden zou gebeuren. Uiteindelijk onderzocht de gemeente renovatie, nieuwbouw en zelfs sluiting. De gemeenteraad besloot nieuwbouw van beide baden mogelijk te maken. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Inderdaad, met dank aan Björn Kummeling voor het streeknieuws uit de Achterhoek hier op Radio Ideaal. We zijn trouwens te beluisteren op de 99.5 of misschien op DAB+ en anders op www.radioideaal.nl. Traditiegetrouw gaan we naar het weeroverzicht met Renze Kuiterts. Renze, goedemorgen, welkom in de studio.
3: Dankjewel Hugo, goedemorgen.
2: Ja, wat een fantastisch weer. Het is zon overgoten eigenlijk. Hè? Heel anders dan vorige week de planning was, want het is behoorlijk warm. Hè?
3: Ja, vorige week zei ik tegen jou, de zomer maakt pas op de plaats.
2: Ja.
3: Maar deze week, komende week, Hugo, gaat hij weer helemaal los.
2: Ja, het is ongelooflijk kurkdroog, dat is jammer. Maar van de andere kant is het wel lekker, hè?
3: Ja, ik zag vanmorgen, het neerslagtekort is inmiddels 231 mm. En voorlopig zal het nog wel gaan toenemen. Maar of we ook het jaar 1976 gaan inhalen qua droogte, vraag ik me af. Alhoewel, voorlopig verwacht ik geen grote verre neerslag. En ja, het Twentekanaal gaat dicht, hè? Dat hoorde je net Björn zeggen.
2: Ja.
3: Dat is ook uniek.
2: Dat is niet best.
3: Precies.
2: Nee, precies. Met het vervoer van goederen en dergelijke. Eerst was het al de helft volgens mij op het schip. En nu kan er bijna niks meer vervoerd worden.
3: Klopt, ja. En ook in de stroomgebied van de grote rivieren. Van de Maas en van de Rijn. Mm-hmm. Wordt niet veel weer neerslag verwacht. Nou ja, met de hitte ook van komende week op komst. Ja, wordt het alleen maar droger.
2: Ja. Je had het even over 1976. Ik was toen 6 jaar oud. Het is altijd bijgebleven nog dat het toen zo enorm droog was en langdurig zonnig. Is dat
3: ik weet dat nog heel goed, want ik viste toen heel veel.
2: Ja.
3: En toen hebben we met de visvereniging in Vorden hebben we gedeelte van de vis uit de Veengoot gehaald. Samen met de brandweer. En die hebben we naar de diepste gedeeltes van de Veengoot overgeplaatst. Daarom weet ik het nog.
2: Ja.
3: Toen had ik nog een brommer. 16 jaar was ik toen.
2: Oude krijtler.
3: Ja.
2: Maar de komende week dus prachtig weer. S'nachts wat koeler? Of?
3: Ja, afgelopen nacht was het ook heerlijk fris weer. Hè?
2: Mm-hmm.
3: En vandaag, de zon schijnt al volop. Vandaag 27, misschien wel 28 graden in de Achterhoek.
2: Ja.
3: Misschien links rechts wat stapelwolken vanmiddag. Die gaan dan s'avonds verdwijnen die weer. En wat het wel gaat veranderen, morgen met name, is morgen hebben we waarschijnlijk te maken met een bewolkte dag. En er gaat zowaar neerslag vallen.
2: Ook van betekenis? Van betekenis of?
3: Wat zeg je?
2: Ook van betekenis of?
3: Nou, ze verwachten nu de meeste neerslag, zo tussen de 5 en 10 mm in het noordoosten, dus richting Groningen, Drenthe. Maar ik heb vanmorgen even gekeken naar de verwachtingen in de modellen op buienradar. Ik denk toch dat we in de loop van de ochtend morgen vroeg wat lichte regen krijgen. En misschien morgenmiddag een paar buitjes. Nou, en als er 2 tot 5 mm valt, Hugo, dan ben ik al blij.
2: En kunnen we vanavond nog lekker buiten zitten?
3: Ja,
2: dan?
3: Heel lang vanavond. Okay. Ja, echt wel. Het is echt een prachtige zomeravond.
2: Ja.
3: Ja, heerlijk weer.
2: Morgen dus misschien wat regen en dan gaat de temperatuur weer de lucht in?
3: Ja, dan gaat het inderdaad weer de lucht in. En ik ga niet speculeren hoor, maar er zijn modellen die geven voor volgende week, volgend weekend, het eerste weekend van augustus, maar ook de dagen daarvoor, donderdag en vrijdag. Modellen die geven aan, het Amerikaanse model geeft aan 40 tot 45 graden in het westen van Duitsland, dus ook hier. Nou, ik hou, dat vind ik een beetje te gek. Ik hou het vanaf dinsdag 28, 29 graden, dan woensdag en donderdag 30 tot 35 graden. Dus tropische dagen, ook tropische nachten.
2: Wat zeg je nou, Renze?
3: Ja, volgende week.
2: Wat een temperatuur.
3: Ja, het wordt weer tropisch.
2: En net als laatst eigenlijk.
3: Ja, klopt. En daarom zijn die modellen ook zo bijzonder. Want dat Amerikaanse model geeft dus echt hele hoge temperaturen aan van 40 plus. Nou, ik hou me er niet mee bezig. Ik ga ervan uit dat die er toch wel wat naast zitten. En er zijn ook modellen die aangeven dat het vanaf vrijdag, heb ik het zo volgende week, Hugo, hè, vanaf volgende week vrijdag de wind vanuit noordelijke richtingen gaat komen. Dus dan gaat die echte hitte gaat ons niet bereiken hier in de Achterhoek. Dat gaat dan allemaal via het Alpengebied. En wij krijgen dan te maken met 28, 29 graden.
2: Ja.
3: Maar goed, het is volstrekt onduidelijk nog. We praten over 6, 7 dagen vooruit. Hè?
2: Ja, precies.
3: Maar voorlopig, vanaf dinsdag, barst de zomer wel los.
2: Oké. We zullen het merken, Renze. Bedankt voor deze toelichting.
3: Graag gedaan.
2: Voor het weeroverzicht. Fijn weekend en natuurlijk tot volgende week. Hè?
3: Ja, tot dan.
0: De Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

0: Dat is genieten op Radio Ideaal. Dat was hem, de Hollandse 3 voor deze zaterdag. Editie 25 juli. Tropische dag vandaag, lekker genieten. En ook Fiets de Boer op is op dit moment in volle gang. Vorige week spraken we Herbert nog over Fiets de Boer op. Vanaf 10 tot 12 uur kunt u nog inschrijven bij Sporthal De Pol. Daar bij het terrein. En daar begint het allemaal tussen 10 en 12 dus. Fiets de Boer op, Zelmhalle. Altijd gezellig elk jaar met een aantal tussenstops. En een natje en een droogje. En 35 kilometer toertocht. De Hollandse 3, ik zei het al, op nummer 3 vandaag. De Paloma's. Wat zijn ze populair en een prachtige plaats. Moet er misschien nog olie bij? En de koningin van het levenslied, Corrie Konings, vandaag op nummer 2. Er hangt iets in de lucht. En dat is Amore. En zojuist op nummer 1, waar is hij? Razend populair. Rutger van Barneveld. Eindelijk een nummer 1 positie. En zwoele zomernachten. Inmiddels 12 minuten voor 11. Je luistert naar Hits bij de Koffie op Radio Ideaal. Met muziek onderweg van Guus Meeuwis zometeen, maar eerst een hele mooie zomerse, een gouden ouwe, op speciaal verzoek van de Venga Boys.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

dat was hem, Guus Meeuwis, de Brabander vanuit het PSV-stadion in Eindhoven. Live-uitvoering, Zo Ver Weg. En u luistert nog naar Radio Ideaal. De laatste vocalen voor het nieuws van 11 uur komt eraan. En zometeen zijn we snel terug met het tweede gedeelte. Daarin onder andere Henk Bloemers. Hij praat over het voetbalgebeuren volgende week zaterdag 1 augustus. En daarover zometeen meer.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Voor een echt feest, jullie de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee, snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top, gaan wij iets leuks doen.
0: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
8: de Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
9: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Houdt van je auto, ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand.

0: 11 minuten over 11, luisteraars, welkom terug. Radio Ideaal, hits bij de koffie tot aan 12 uur vanochtend op deze 25e juli 2026. Een tropische dag. We hoorden het al van onze weerman Renze Kuiterts. Tot aan 12 uur zijn we er en begonnen met muziek van de band zonder naam BZN uit Volendam. En Come On and Dance, lekker zomersdeuntje. Gevolgd door nog zo eentje van Normaal, Dames, laat die rokjes nog maar waaien. Een toepasselijke voor deze tijd van het jaar. Ik had het al beloofd in de studio, Henk Bloemers, bekend van onder andere De Graafschap en natuurlijk van ZZC20, de voetbalclub uit Zelhem. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hugo.
0: Welkom in de uitzending. Tijdje terug spraken we elkaar ook over jouw carrière en wat er allemaal is gebeurd en wat er gaat gebeuren. Het is een drukke tijd voor jou, onder andere bij De Graafschap, hè?
1: Ja, de maanden juni, juli zijn voor ons, voor de commerciële afdeling, eigenlijk wel de drukste periode.
0: Ja.
1: Altijd druk met het verlengen van de sponsorcontracten, afsluiten van nieuwe contracten.
0: Mm-hmm.
1: Alle logo's, alles weer helemaal klaarmaken voor de voorbereiding van de eerste wedstrijd. En die is 17 augustus al. Dus we zijn drukdoende, maar wel een mooie periode trouwens.
0: Ja, en het ziet er gunstig uit allemaal. Sponsors willen meewerken.
1: Ja, het is eigenlijk ongelooflijk als je kijkt dat we nu al 8 jaar in de eerste divisie zitten. De KKD, de keukenkampioendivisie zoals dat tegenwoordig heet. We hebben alweer meer seizoenkaarten verkocht dan afgelopen seizoen. Nou, de businessclub die neemt ook alleen maar toe.
0: Die knalt uit de voegen eigenlijk.
1: Ja, die peult uit. Dus we zijn ook drukdoende met verbouwingsplannen om uit te breiden. Om, om toch meer inkomsten te genereren. En dat ziet er allemaal hoopgevend uit.
0: Mooi.
1: En, nu de selectie nog op orde maken en dan hebben we een mooi seizoen voor de boeg.
0: Ja, fantastisch. Een mooi seizoen. 17 augustus begint het al, je zegt het. Maar voor die tijd, volgende week zaterdag, daar gaan we het even over hebben. Want ZZC20, waar is de link daarmee?
1: Ja, ZZC20 is natuurlijk mijn clubpie, zoals dat heel mooi heet.
0: Ja, van oudsher al, hè?
1: Van oudsher al. Voor de fusie was het natuurlijk VV Zelhem en na de fusie ZZC20. En fantastische club. En ZZC20 is heel gastvrij om ons de hele voorbereiding te laten trainen. We gaan zelfs 2 weken langer trainen dan we afgesproken hadden. De velden liggen er prima bij.
0: Mm-hmm.
1: De gastvrijheid is enorm. De ontvangst is goed. Onze vrijwilligers staan eigenlijk iedere dag klaar voor ons. Ja, en dan moet je af en toe wat terug doen, vinden wij.
0: Ja.
1: En daarom spelen we altijd de laatste wedstrijd voor aanvang van de competitie in Zelhem. En we hopen weer op heel veel publiek. En ja, het is de laatste testcase voor de Graafschap.
0: Ja.
1: Ja, en dat is het mooiste in hometown Zelhem om daar te mogen spelen.
0: Ja, met andere woorden, volgende week zaterdag is er een oefenwedstrijd. De Graafschap tegen Excelsior.
1: Klopt, tegen Excelsior Rotterdam. Natuurlijk een club die in de Eredivisie speelt op dit moment. We beginnen om 12 uur op 1 augustus. Daarna zou de open dag zijn, maar die hebben we door omstandigheden. Met name de bereikbaarheid van het stadion is onvoldoende. Dus die hebben we moeten aflassen. Dus we kunnen met z'n allen een mooi feest van maken volgende week zaterdag.
0: Ja.
1: 12 uur begint de wedstrijd. We spelen 3 keer 3 kwartier. Dat is wel uniek. Maar Thomas Duivoort, onze trainer, zal dan met de basis zelf gaan starten. Ja, en dat is natuurlijk mooi om te zien. Ik hoop dat we deze week nog wat versterkingen erbij krijgen.
0: Uh-huh.
1: Ja, en dan gaan we uit van een hele mooie middag in Zelhem.
0: Ja, het wordt gehouden op de Pluimerskamp.
1: Ja, we spelen op de Pluimerskamp. Dus niet op de pool waar de eerste training was. Maar we spelen gewoon op het hoofdcomplex van ZZC20. Op de Pluimerskamp. Het hoofdveld ligt er fantastisch bij. En wij zijn er allemaal klaar voor. ZZC20 is er klaar voor. En we maken er met z'n allen een hele mooie middag van.
0: Ah, prachtig. Je zegt 3 keer 45 minuten. Ik dacht eerst aan een typfoutje. Maar
1: nee,
0: zit er dan meer rust tussen of zo?
1: Nee, het is echt zo. Dan is vaak de bedoeling van die trainers. Tegenwoordig zie je het heel veel. Is een mode om 120 minuten te voetballen. 2 keer 75 minuten te voetballen. Dan gaan ze de echte wedstrijd, zeg maar de 2 keer 3 kwartier, met de basis zelf van start. Die hebben dan genoeg minuten. En daarna komen zeg maar de tweede garnituur aan de orde. Zodat die ook de minuten kunnen maken die ze moeten maken om fit te kunnen blijven.
0: Ja, precies.
1: Dus daar zitten hele gedachten achter. Mm-hmm. En ja, dat is alleen maar mooi. We hebben 1 extra helft in Zelhem.
0: Zeker mooi. De derde helft. Maar die is er ook zeker in de vorm van muziek en een hapje en een drankje en gezelligheid.
1: Ja, we kleden het aan. Ook omdat we de open dag nu niet hebben in Doetinchem. Gaan we eigenlijk verlengen in Zelhem. We gaan daar iets moois van maken. We hebben buiten allemaal drankvoorzieningen, goede kramen. We hebben frietkraam. Dus op zich maken we er een leuk feestje van na die tijd. Dus eigenlijk een mooie vierde helft, zoals het dan nu heet.
0: Ja, precies.
1: Ja, en typisch op St. Zelhems komen veel mensen op af, veel mensen op de fiets. Dus het is mooi om daarna de tijd nog even met z'n allen een gezellig drankje te doen.
0: Ja, ik zie dat al zo voor me. Je gooit de fiets tegen het hek aan en je gaat lekker voetbal kijken. Allemaal bekenden. Maar het is niet alleen maar voor Zelhemers, hè? Want iedereen kan terecht.
1: Ja, zeker. Iedereen kan weg. Kijk, Zelhem is natuurlijk wel een beetje het hartje van de Graafschap. Doetinchem is natuurlijk onze plaatsen waar we gevestigd zijn. Maar wij, ons verzorgingsgebied is de hele Achterhoek van de Graafschap.
0: Ja. Ja,
1: Zelhem ligt heel dichtbij. Nee, iedereen is van harte welkom. En met name alle Graafschap mensen die ons een warm hart toedragen. Die de laatste testcase kunnen zien. Na afloop van de wedstrijd is er volop gelegenheid om op de foto te gaan met de spelers. Handtekeningen uit te delen. Dus kortom, ook voor de kinderen is er van alles te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus gewoon een hele mooie middag wordt.
0: Ja, mooi. Het is even goed om te weten dat er in de voorverkoop kaarten verkrijgbaar zijn, hè?
1: Ja, de voorverkoop kunnen mensen kaarten al online bestellen, zodat ze niet in de rij hoeven te staan bij de kassa. En dat staat op onze website. Kun je online de kaarten bestellen. Ze zijn maar €6. Terwijl we tegen een eredivisieclub spelen.
0: Ja.
1: Dus voor de prijs hoef je het ook niet te laten. We gaan ook nog wat loten verkopen met fantastisch mooie prijzen. Ik heb de hele lijst gezien van prijzen. Dat is echt niet normaal.
0: Prachtig, hè?
1: Dus ik zou zeggen, mensen, kom gewoon naar Zelhem. Maak er een mooie middag van. Neem de kinderen mee.
0: Geweldig.
1: Ja, precies. En het is de allerlaatste wedstrijd voor het begin van de competitie. Dus serieuzer dan dit kan het gewoon niet.
0: Nee, prachtig. En via de site van de Graafschap zijn de kaartjes verkrijgbaar?
1: Ja, gewoon op onze website. En op de site van ZCC kun je gewoon kaarten bestellen. Er is een link.
0: Ja.
1: En dan kun je online bestellen. En dan kunt u gewoon de kaart laten zien en doorlopen. Hoeft u nu in de rij te staan.
0: Dan komt het helemaal goed.
1: Hop tijd.
0: Ja, precies.
1: De poorten gaan om 10:30 open. Dus dat is prima. Iedereen is van harte welkom.
0: Ja, 12:00 aanvangwedstrijd,
1: ja,
0: hè?
1: 12:00 begint de wedstrijd.
0: Helemaal super.
1: Ja.
0: Mooi. Henk, bedankt voor de komst.
1: Graag gedaan.
0: Ja, supermooi. Dat wordt een leuke dag.
1: Gaan we wel vanuit met z'n
0: allen. En succes met alles, hè?
1: Dankjewel.
0: Bedankt voor de komst. En ook Yvonne, bedankt voor de komst hier naar de studio. ZZC20, waar een klein dorp Groningen kan zijn. Nee.

Dus genieten op Radio Dial. Helemaal Hollands was dit en Marie. En dat bijna non-stop achter elkaar op deze zaterdag. Fijn dat je luistert. Radio Ideaal presenteert Hits bij de Koffie. En ook voor alle vakantiegangers die lekker meeluisteren. Of misschien wel internationaal. Dit is Radio Ideaal met Duitsstalig werk van de Flippers. En 7 Tage. Zometeen Elvis Presley komt eraan. En ook het regionieuws.

0: Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. De Britse 500 ponder die bij het archeologische onderzoek bij het Witte Paard in Zelhem uit de grond kwam, is donderdag tot ontploffing gebracht. Op de plek van deze bom stond de boerderij van de familie Prins, die tijdens de aanval in 1945 compleet werd verwoest. De aanval maakte deel uit van operatie Plunder, waarmee de geallieerden na de oversteek van de Rijn de weg vrijmaakten voor het oprukkende front. Hoewel Defensie de bom donderdag vernietigde, krijgt het museum Zelhem in oorlogstijd een aantal scherven om tentoon te kunnen stellen. Het sluizencomplex bij Eefde mag vanaf dit weekend niet meer gebruikt worden door de scheepvaart. Vanwege de aanhoudende droogte is er voorlopig geen scheepvaart toegestaan op het Twentekanaal. De sluizen zijn vanaf zaterdagmiddag 12 uur dicht tot nader bericht. De Rijksoverheid laat weten dat deze maatregel wordt ingesteld omdat het waterpeil onder de ondergrens van 9,10 meter dreigt te komen. Naast het vaarverbod is er ook een onttrekkingsverbod afgekondigd. Er mag geen water meer uit het Twentekanaal worden gepompt voor het sproeien van gewassen. Nog één zomer kunnen inwoners hun vertrouwde baantjes trekken in de buitenbaden van Gorssel en Almen. Daarna sluiten de baden en gaat een bouwbedrijf aan de slag. Beide zwembaden worden namelijk volledig vernieuwd. Deze week konden inwoners tijdens verschillende bijeenkomsten horen hoe die werkzaamheden eruit gaan zien. Tijdens de werkzaamheden wordt het bouwterrein volledig afgesloten en bouwt het bedrijf tegelijkertijd aan baden op twee terreinen, zowel in Almen als in Gorssel. Jarenlang was onduidelijk wat er met de baden zou gebeuren. Uiteindelijk onderzocht de gemeente renovatie, nieuwbouw en zelfs sluiting. De gemeenteraad besloot nieuwbouw van beide baden mogelijk te maken. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

perfect plaatje in deze vakantieperiode. Muziek van Justin Wellington was dit en Aiko Aiko. En wie ook vakantie heeft is Martin Bloemendaal. En straks tussen 12 en 2 is hij hier natuurlijk weer met het programma Middag Potpourri. Zo, even een dialectnummer van Huperwel bij de Nabers.

dit is zo prachtig mooi. In gedachten lig je lekker aan het strand met een lekker cocktailtje. En muziek erbij van Julio Iglesias, terug naar de jaren 70. En dat doen we met Kerem en Mucho. Radio Ideaal, hits bij de koffie. We zijn er nog tot 12 uur, zo goed als non-stop achter elkaar. En ik had hem al beloofd natuurlijk, de Piratenklassieker komt er nog aan. En die is vandaag van de Sound Selection Mississippi. En voor deze mooie van Julio draaiden we onder andere nog Belinda Kinnaar, de nieuwe single. Het is mijn leven en dat belooft ook een grote hit te worden. Net uitgekomen deze prachtige plaats en nu al hier op Radio Ideaal. Een primeurtje kun je wel stellen. En Radio Ideaal is natuurlijk altijd op de 99.5 onder andere. Of misschien via DAB+, of je luistert via www.radioideaal.nl, ook wereldwijd. En we draaien nog een paar vocale nummers in dit programma en daarna natuurlijk Martin Bloemendaal met zijn middagpotpourri. Gevolgd door Rob de Brouwer, de muzikale brouwerij. Altijd leuke muziek uit de jaren 70 en 80. En Bert Semmeling daarna met muziekcocktail, veel mooie platen, afgewisseld met wat Duitsstalig werk. Altijd een leuk programma op de zaterdagmiddag. En natuurlijk vanavond tussen 6 en 8 het programma Ideaal Focus. Ik zei het al, door met de vocale muziek. En er is er eentje van Sound Selection, dus de Piratenklassieken voor vandaag. En het hele mooie Mississippi.

Legendarisch en een waarheid als een koe. Terug naar 1972 samen met Doobie Brothers. En Listen to the Music. Een van de mooiste muzikale nummers uit dat jaar 1972. Zo, dit was hem. Hits bij de koffie. Helaas, het zit er alweer op. Martin Bloemendaal staat te popelen om weer te kunnen draaien zometeen tussen 12 en 2. Zijn middagpotpourri. Hij heeft vakantie, dus extra goede zin. Veel vakantienummers. En een mooi lunchpakketje bij zich, zag ik al. Een gehaktbal en een halve haan. Het wordt steeds meer. Zometeen veel plezier met zijn programma tussen 12 en 2. En volgende week zaterdag zijn we er weer met een nieuwe editie. Tussen 10 en 12 uur Hits bij de Koffie. Elke zaterdag. En dan met Jonny Reijnsen. Ik wens u een heel fijn weekend. En wanneer u mee wilt doen aan Fiets de Boer op, dan kan dat nog eventjes. Tot 12 uur kunt u inschrijven bij Sporthal de Pol in Zelhem. Dit was Hits bij de Koffie. Volgende week dus zijn we er weer. En ik zou zeggen, geniet van het mooie weer. Er komt heel wat moois aan, hoorde ik al van onze weerman. Tot volgende week. Dag.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je...

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring. Maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

0: bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

rockmuziek uit 1979. Muziek hoorde je van Elvis Costello en Alfie's Army. En luisteraars, een hele goede middag. En vartelijk welkom terug bij een nieuwe aflevering Middagpopperie. Op deze mooie zaterdag vandaag. 25 juli 2026. Hugo Heideman, bedankt voor 2 uur lange hits bij de koffie. Het was weer een geweldige uitzending. En wij nemen het stokje over en draaien door tot aan 2 uur vanmiddag Middagpopperie. Met zijn lekker gevarieerde muziek op jouw radio. We hebben straks omstreeks 12:30 natuurlijk weer de Beunplaats. En deze week gaat hij naar Lengel toe. En wat muziek van Marianne Weber. Nou, zover is het nog niet. Eerst zometeen nog muziek van Sineke. Silvo Bozzoli met een lekker zomersnummer. Ik zou zeggen, blijf gewoon gekluisterd aan de radio.

blijft een lekker nummer deze van Harry Styles. Zo nu hoorde As It Was op Radio Ideaal. Zometeen in de bouwplaats. En dat wordt muziek dus van Marianne Weber. En deze week gaat hij naar een Engel toe. Maar zover is het nog niet. Eerst zometeen nog muziek van de Dames Babe. We hebben nog lekker verstaanbare muziek van René Schuurmans. En dit is Silvo Bozzoli en Wild Mountains.

onweerstaanbare muziek van René Schuurmans en Is het leven niet mooi? Het is bijna half één geworden, dus we gaan plaatsmaken voor de Beunpraat voor deze zaterdagmiddag. Deze week gaat hij naar Lengel toe. En wel naar Rudy en Erna Visser en, uit Lengel dus. Leuk dat jullie daar meer luisteren. Je wou graag een nummer horen van Marianne Weber en Heel mijn hart. Rudy en Erna Visser uit Lengel, bedankt voor het insturen voor jouw beunplaats, voor jullie beunplaats. En ik ga hem hier draaien. Hier is voor jullie muziek van Marianne Weber en Heel mijn hart.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. De Britse 500 ponder die bij het archeologische onderzoek bij het Witte Paard in Zelhem uit de grond kwam, is donderdag tot ontploffing gebracht. Op de plek van deze bom stond de boerderij van de familie Prins, die tijdens de aanval in 1945 compleet werd verwoest. De aanval maakte deel uit van operatie Plunder, waarmee de geallieerden na de oversteek van de Rijn de weg vrijmaakten voor het oprukkende front. Hoewel Defensie de bom donderdag vernietigde, krijgt het museum Zelhem in oorlogstijd een aantal scherven om tentoon te kunnen stellen. Het sluizencomplex bij Eefde mag vanaf dit weekend niet meer gebruikt worden door de scheepvaart. Vanwege de aanhoudende droogte is er voorlopig geen scheepvaart toegestaan op het Twentekanaal. De sluizen zijn vanaf zaterdagmiddag 12 uur dicht tot nader bericht. De Rijksoverheid laat weten dat deze maatregel wordt ingesteld omdat het waterpeil onder de ondergrens van 9,10 meter dreigt te komen. Naast het vaarverbod is er ook een onttrekkingsverbod afgekondigd. Er mag geen water meer uit het Twentekanaal worden gepompt voor het sproeien van gewassen. Nog één zomer kunnen inwoners hun vertrouwde baantjes trekken in de buitenbaden van Gorssel en Almen. Daarna sluiten de baden en gaat een bouwbedrijf aan de slag. Beide zwembaden worden namelijk volledig vernieuwd. Deze week konden inwoners tijdens verschillende bijeenkomsten horen hoe die werkzaamheden eruit gaan zien. Tijdens de werkzaamheden wordt het bouwterrein volledig afgesloten en bouwt het bedrijf tegelijkertijd aan baden op twee terreinen, zowel in Almen als in Gorssel. Jarenlang was onduidelijk wat er met de baden zou gebeuren. Uiteindelijk onderzocht de gemeente renovatie, nieuwbouw en zelfs sluiting. De gemeenteraad besloot nieuwbouw van beide baden mogelijk te maken. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Middag Potpourri, een verzameling van leuke muziek op een presenteerblaadje.

heerlijke muziek van de Bengals en de Magic Monday. Heerlijke muziek uit de jaren 80. En daarvoor hadden we het streeknieuws met Bjorn Kummeling. En daar weer voor draaien we de Birdblaas. En was muziek van Marianne Weber. En ging die naar Rudy en Irma Visser in Lengel.

heerlijke muziek uit het zuiden des lands. Muziek hoorde u van Bette Steigerpijp en ik zat even die op te letten. U hoort het hier in het programma Middagpopperie. Het is een hele mooie zaterdagmiddag. 25 juli 2026. Zometeen naar muziek van Tom & Kitten. En we hebben nog heerlijke muziek uit het grijze verleden van The Hollies. Maar dit is eerst muziek van UB40. En hier is The War Dogs.

was hier helemaal de plaats van Marco Borsato. En nu hoorde zomaar van een verzameltje kwam deze af. Het eerste uur zit er alweer op van dit programma Middag Popperie. We gaan soms even naar het nieuws toe. En na de klok van 1 uur zijn we vlug weer terug voor het tweede bedrijf. Graag tot zometeen.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Dag, buurvrouw.
7: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
8: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
10: Verheij uit Toldijk laten komen.
9: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
10: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
9: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
10: Mooi, zij ook.
11: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
12: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
13: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
14: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

grootheid voor deze heren van Culture Club. En nu worden Come On Chameleon. En luisteraars, daar begonnen we dan ook het tweede uur mee. Hier, middagpopperi. Op gewoonlijk zelfs de Radio Ideaal. We zijn elke zaterdag te beluisteren tussen 12 en 2. Met lekker gevarieerde muziek. Straks omstreeks half 2, dan hebben we weer het rustpuntje. Ditmaal muziek worden van de man met die rode stem. We hebben het over Bruce Springsteen. En My Hometown gaan draaien als rustpuntje. Maar zover is het nog niet. Eerst op de muziek van Steph Eckel. Jennifer Lopez komt voorbij. Maggie Wiley. Blijf gewoon geklast aan de radio.

altijd herkenbare muziek deze van Normaal. En werd het wat, wat, dan werd het wat. En ja. En je hoorde het voorbij komen in het programma Middag Poppy. Gewoon zelfs de Radio Ideaal. 25 juli vandaag, 2026. Komt er nog muziek van de Flock of Seagulls. We hebben nog muziek uit Volendam, maar wel van Canyon met Altijd Zon, als dat maar eens kon. Blijf gewoon luisteren aan de radio.

heerlijke paling sound op je radio. Muziek van Canyon uit het schuizen verleden. En altijd zon als dat is kon. Het is alweer bijna ten einde dit programma Middagpoppery. Maar laten we gewoon op de frequentie staan van Radio Ideaal. Want zometeen zit hij er weer, Rob de Brouwer en zijn muzikale brouwerij. Daarna bestemming en de muziekcocktail. Reden genoeg om hem op de frequenties van Radio Ideaal te laten staan. Ik wil u allen bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met dit programma. Graag tot dan. En ik wens u nog een heel fijn weekend toe. Graag tot volgende week. Dag.

0: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
1: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
6: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
7: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna drie keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
11: Gas. Water. Licht.
2: allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
10: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.

0: Hoogling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat je bij L&B Vorden moet zijn.

Ja, en weer een hele goede middag. Welkom weer bij de break van je zaterdagmiddag. Dit is de Muzikale Brouwerij. Tussen nu en 4 uur. En we bedanken natuurlijk mijn voorganger nog, Martin Bloemendal, met zijn middagpopperie. Dat is weer leuke muziek, Martin. Daar zaten een paar pareltjes in, hoor. Maar dat weet hij. Dan heb ik hem al geappt van tevoren, ja. Wij zijn er weer gezellig bij met de beste 70s en 80s. En natuurlijk ons item elke uur, de instrumentale plaat. En daar heb ik nieuws over, beste mensen, want volgende maand, of tenminste volgende week, zitten we in een nieuwe maand, augustus. Daar gaat het nieuwe item van start. Ja. En straks in deel 2 gaan we onthullen wat dat gaat worden. En dat is iets heel aparts. Ja, dat is leuk. En natuurlijk ook de plaat van Yara Bakes. Die komt vandaag weer voorbij. En ik ga toch weer een keer die nieuwe doen. Ja, volgende week dan ga ik een andere doen. Er zijn zulke mooie nummers. Maar ik weet dat Yara dit leuk vindt als we haar nieuwe single promoten. Dus dat gaan we gewoon doen straks. Ja, koffie, juffrouw Ria. Hele goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Welkom. We zijn compleet. Dus we gaan gezellig van start. Fijn dat je erbij bent. En fijn dat je luistert.

De formatie Wham uit de jaren 80. De vele hits die ze hadden, was er dit eentje van. The Edge of Heaven. En daarvoor gingen we terug naar de jaren 70 met Just a Friend van de formatie Sandy Coast. En natuurlijk hebben wij altijd weer kans op verzoekplaten. Ja. Ja, ik kijk in de mailbox. Nou, ik trouwens niet. Dat heeft koffievrouw Ria gedaan. Twee verzoekplaten. Dus de oproep die heeft weer gewerkt vorige week. We hebben er twee. En daar gaan we zo dadelijk al meteen eentje van draaien. Dus ja, dat moest ook in het eerste uur staat erbij. Het volgende uur hebben we nog een verzoekplaat. En je weet het, verzoekplaten, als het uit de jaren 70 of 80 komt, laat het ons weten. Wij zijn bereikbaar via de e-mail. Dat is brouwerij@radioideaal.nl. Ja, misschien heb je leuke herinneringen, iets lang niet gehoord of wil je het aanvragen voor iemand. Laat het ons weten op de mail brouwerij@radioideaal.nl. Goed, drie non-stop, dat gaan we nu weer doen. We gaan naar de jaren 70, we gaan naar de jaren 80, maar we gaan eerst een verzoekplaat doen uit de jaren 70. Hallo, muzikale brouwerij. Graag voor mij Elvis Presley met Burning Heart. Graag in het eerste uur. Groeten van een Elvis-fan, Jan uit Kilder. Jan, hier is die.

0: Ik mag niet meedoen van Koffie en Farida. Nee, mag niet, hè? Ach, ach. Ja, we gingen maar liefst terug naar 1979. Ze stonden toen op nummer 20, precies op de helft in de Nederlandse top 40. Ja. Oh, oh, oh, dit is weer zo spannend. Een Belgisch koppel is vorige maand flink geschrokken toen het 's nachts 5 gewapende mannen door de tuin zag lopen. Ja. Ja, het opmerkelijk incident dat vond plaats in de nacht van 16 op 17 juni. De bewoner en zijn partner die werden gewekt door beveiligingscamera's rond 3:50 in de nacht die iets detecteerden. Ze gingen kijken en op de beelden zagen ze 5 gewapende mensen met capuchons. Hij belde direct de 112 centrale. De centralist die adviseerde hen binnen te blijven. Maar goed, na 30 minuten in onzekerheid belden ze opnieuw het noodnummer. En er werd doodleuk verteld door de centralist. Ach, het gaat om een militaire oefening. Ja. Nou, hij zegt 's nachts om 2:30 op het privéterrein, zonder enige waarschuwing. Nou, dat was erg verrassend. Hij wilde dat de politie toch nog kwam om uit te sluiten dat er niemand zich nog in de tuin bevond. Nou, de politie die arriveerde pas na ruim een dik uur. En agenten die zeiden, ja, het gaat gewoon om een trainingsoefening. Tja. Nou, hij zegt, ik vind het niet normaal. Gewapende mannen, midden in de nacht, privéterrein. Nou goed, het ministerie van Defensie die bevestigde aan de andere hand inderdaad dat het een oefening betrof. Trainingen. Nou goed, het ministerie dat stelt dat de soldaten zich mogelijk niet realiseerden dat het privéterrein ging betreden. Het leek een betreurde schending van het protocol en verzekert dat er een waarschuwing zal worden gegeven voor toekomstige oefeningen. Nou, dan kun je nog beter naar de radio luisteren, hè?
1: Ja,
0: echt wel. En daar zingen de Dolly Dots toevallig ook over. Ja, maar dan al op zijn Engels. Radio. We gaan gezellig terug naar de eind jaren 70. Blijf gezellig bij je op de zaterdag, de muzikale brouwerij.

De Engelse maatje The Beat. En The Hands of She's Mine. We hadden daar nog voor de dames Dolly Dots uit de eind jaren 70. En dat heette dan weer Radio. Ja, beste luisteraars, wij zijn weer toegekomen aan ons item van dit uur. En dat is natuurlijk elk uur een instrumentale plaat. En het leuke is, ja, het is vandaag voor het laatst, want de maand augustus staat bijna voor de deur. En dat is precies 1 augustus volgende week. En dan hebben we een nieuw item. En ik dacht, nou, laten we die laatste instrumentale plaat een klein beetje zang erbij doen. Dus ja, niet helemaal instrumentaal, grotendeels wel. Maar dat zul je ook merken aan deze tune. Hij komt ook wel eens voorbij in Middagpotpourri bij Martin Bloemendaal. We gaan terug naar Vader Abraham Show Orkest. En ai, ai, ai, Don José. Gaan we dan? Ai, ai, ai. Een beetje zingen erbij, ja.

jouw discoklanken uit de jaren 80. Sydney Youngblood, If Only I Could. En daarvoor een klein beetje gesmokkeld. Ja, dat zei koffiejuffrouw Rie ook al. Bij een klein beetje, maar dat mocht. Ik heb toestemming, dus het mocht deze instrumentale plaat van vader Abraham Show Orkest. En ai Don José. Ja, het leuke is, we hebben er straks nog eentje. En dat is een beetje in diezelfde trend. Dus daar komen we straks wel tegen. Ik was vanmorgen al vroeg op pad. Want ik was vanmorgen al bezig bij mij in de buurt om een hele grote partytent op te zetten. Want we hebben weer het buurtfeest vandaag. En dat begint vanmiddag meteen na de show. Dus ik moet als een raket naar huis straks om mee te doen aan het buurtfeest. Dat doen we elk jaar. Dat is heel gezellig. Dat gaat met een quiz, met een barbecue. Natuurlijk alles erop en eraan. Dat maakt het wel leuk. Ja. We gaan zo dadelijk naar de nieuwe single van Yara Beeks uit Doetinchem. Maar eerst deze van de Stalin Vocal Band, Afternoon Delight. Blijf er gezellig bij.

De nieuwe single van Yara Beeks uit Doetinchem. En wat heeft ze toch een geweldige mooie stem en hele mooie liedjes. Want volgende week dan doen we een iets oudere opname van Yara Beeks. Het is fantastisch, deze zangeres. Daarna voor de Stalin Vocal Band. We gingen terug naar de jaren 70 met Afternoon Delight. Goed, wij gaan het gezellig even volmaken tot aan de reclameboodschap en het nieuws van 3 uur. En tot die tijd gaan we onder andere terug nog naar deze uit de jaren 80. The Stray Cats en Sexy en 17. Tot zo. Hey man.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl

0: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen knock-out.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Schat, de oprit is echt bult en gat.
7: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
6: Veldhuizen wie?
7: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
6: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

Ja, ik dacht laten we maar eens met een gezellig disco muziek beginnen uit de jaren 70. Bonnie M, oftewel Bonnie M en de Daddy Cool. Welkom in deel 2. Dit is de muzikale brouwerij. Dit is Radio Ideaal. En dit is Rob de Brouwer op deze 25 juli met de break van je zaterdagmiddag. En we zijn er nog een uurtje. Ik zeg weer welkom. En je mag trouwens meedoen. Je mag meezingen, ja, op deze jingle. Mag. Gaan we doen, hè? Komt-ie, hè? Let op.

Ja, enkele weken geleden kwam ik deze tegen. Op de zondagochtend. Ja, mijn ultieme vrije dag. Dan zit ik zondagsmorgens lekker op YouTube te surfen. Ik kwam deze tegen. Ik dacht, dat is lang geleden. Zo. Uit het begin jaren 70, deze van Blue Mink en Melting Pot. Leuk om terug te horen. Daarvoor jaren 80, muziek van Marcia Hines. En dat heette dan weer Your Love Still Brings Me To My Knees. Zo, ja. Ja goed, je weet het, verzoekplaten. Het is mogelijk op de zaterdag. Dat kan altijd alleen via de e-mail. Jazeker. Ja, als je dat nu doet, begin volgende week of zo, dan gaan we daar volgende week mee aan de slag. We hadden deel 1 verzoekplaat. Straks nog een verzoekplaatje. Iets uit de jaren 80 gaan we doen. Mocht je luisteren en denk je van, nou, ik zou ook wel eens graag een plaatje willen aanvragen uit de jaren 70 of 80. Mail het dan even naar brouwerij@radioideaal.nl. Misschien wil je het ook voor iemand aanvragen. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ons e-mailadres is brouwerij@radioideaal.nl. Koffiejuffrouw Ria die zet strakjes het verzoekplaatje even in de scherm. En dan gaan we dat zeer zeker doen. Maar eerst zijn we toe aan 3 non-stop. Want we hebben zo dadelijk een zomerse plaat uit de jaren 70. We hebben nog iets uit de jaren 80. En we beginnen met deze uit de eind jaren 80. Donna Summer. And this time I know it's for real.

Ja, zanger Mark Almond zat toen nog in deze band, The Soft Cell. Een hit was het in de jaren 80. Tainted Love. Daarvan nog zomerse geluiden van Paco Paco Takatakata. Ja, zo heet het gewoon. En we hadden Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Goed, wij zijn toe aan een verzoekplaat, want ik heb het hier voor me in de scherm. Want hier zegt iemand, hallo Rob en koffie juffrouw Ria. Kijk, dat begint al goed. Graag willen wij aanvragen Gloria Estefan met Anything For You. Dit speciaal voor Peter en Janine namens Kees uit Doetinchem. En het heeft iets te maken met een bruiloft, staat erbij. Dan denk ik, dan weet ik al genoeg. Een soort openingsdans. Het is hun favoriete plaat. Dus hier is die. Op ideaal. Speciaal voor Peter en Janine, Gloria Estefan. Eventjes romantische muziek op de zaterdagmiddag. Ah, oh, dat moet toch kunnen? Heerlijk. Eventjes. Ja, kom, we gaan even wegzwijmen. Tot zo.

Ja, nog steeds de King of Pop, Michael Jackson, Shake Your Body. En daarvoor een verzoekplaat, want dat ging als volgt. Hallo Rob en koffiejuffrouw Ria. Graag willen wij je aanvragen Gloria Estefan met Anything For You voor Peter en Janine namens Kees uit Doetinchem. En het had iets te maken met het begin van een bruiloft, een openingsdans natuurlijk. En daar ging het allemaal op. Goed, wij zijn toe aan onze item weer van dit uur. En dat is voor de allerlaatste keer een instrumentale plaat met een kleine smokkel. Er zit een klein beetje iets vocaals bij. Maar goed, dan hebben we volgende week een nieuw item. Want dan zitten we precies op zaterdag 1 augustus. En wat zal dat zijn? Nou, dat wordt spannend. Ja, dat is nog nooit geweest, dit item. En dat leek me ontzettend leuk. We zijn flink aan het graven geweest. En wij gaan vanaf volgende week een nieuw item doen. En dat is de Vlaams-Belgische plaat. Ja, de Vlaams-Belgische plaat. Ja, dan moet je bijvoorbeeld denken aan Bobby Prins, Wiltura, Clouseau, Mama's Jasje. Alles wat uit het Vlaanderen, uit het België komt. Dat komt voorbij. De Marlets bijvoorbeeld, de Strangers, weet ik het allemaal. Het wordt heel erg leuk. Maar eerst de instrumentale plaat. En dat is dit keer Be My Boogie Woogie Baby van Mr. Walker Talkie. En volgens mijn jongste zus moet je dit nummer horen op een terras in België. Nou, wat de laatste mee te maken heeft, ik weet het niet.

Ja, ik vind het zo'n lekker dansplaatje dit. Uit de begin jaren 80. Viola Wild. And if you could read my mind. Nou, doe maar niet. En daarvoor voor de laatste keer het item, de instrumentale plaat. Met een beetje zang, een beetje smokkel erbij, maar wel heel erg leuk. Be My Boogie Woogie Baby van Mr. Walker Talkie. En ik zei het al, volgende week in de maand augustus. Dan beginnen we met het item, de Vlaams-Belgische plaat. En daar kunnen we toch wel weer een maand of 4, 5 denk ik op teren. Oh ja, mijn collega, mijn Belgische collega Gaston uit Turnhout, die liep vorige week daar op de markt in Turnhout. Toen hij plotseling zijn maatje Camille, die zag hij daar rijden in een gloednieuwe jeep. Maar hij herkende die jeep wel, want die was van de Belgische dame Lieve daar uit het dorp. Ja, Camille die stopte bij Gaston met een hele grijns op zijn gezicht. En hij zegt van, Camille, hoe kom je aan die jeep? Ja, zegt hij, die heeft Lieve aan mij gegeven. Hij zegt, gegeven? Hij zegt, nou, ik weet dat ze u heel graag ziet. Maar een nieuwe jeep zo geven, nee, dat kan toch niet? Nou jawel, laat me het vertellen hoe dat komt. Want hij zegt, wij reden samen naar een zandweg ergens op, nergenshuizen. En plotsklap zette Lieve de jeep in de vierwielaandrijving en sjeesde de bossen in. Ja, en daar parkeerden ze de jeep. En ze stapte uit, ze parkeerde, ze stapte uit. En ze deed al haar kleren uit en zei, Camille, neem wat ge wilt. Dus, ja, zegt hij, ik nam de jeep. Ha, zegt Camille, verdomme, gij zet toch wel een hele slimme, hè? Want die kleren, die hadden u nooit gepast.

0: Ja, ik heb er de eindtune maar even opgegooid, want ik moet als de Wiedega moet ik naar het buurtfeest bij mij in de straat. Ja, ik vind altijd het enige echte grote voordeel is, het staat schuin tegenover mij, in die hele grote partytent. En dat is leuk, want dan hoef ik maar schuin over te steken, dan kan ik zo naar mijn eigen toilet thuis. Dat vind ik wel prettig altijd. Ja, leuk. Ja, dat begint er zo dadelijk en dat gaat tot in de late uurtjes door. Ja, dat wordt nachtwerk. Maar dat is niet erg. Ik kan op mijn knieën naar huis. Dat is natuurlijk wel een voordeel. Goed, zo dadelijk is hij er weer. Onze grote vriend en collega Bert Zemmelink met zijn muziekcocktail. Hij neemt je mee tot aan 6 uur met hele fijne muziek. Ik heb niet allemaal de papiertjes van hem gezien. Wat hij allemaal gaat draaien. Maar dat is natuurlijk een verrassing. Dat hoor je zelf zo meteen wel. Ja, volgende week zijn we er weer. Dan weer ook met een nieuw item. De Belgische Vlaamse plaat. Daar gaan we elk uurtje eentje van doen. En dat wordt leuk. Ik zeg een heel fijn weekend gewenst. Aanstaande maandag ben ik natuurlijk ook weer om 10 uur met natuurlijk de muziekservice. En anders spreken we elkaar volgende week zaterdag weer vanaf 2 uur met de break van je zaterdagmiddag. Maar goed, nog heel eventjes hè. Die eindtune, zingt hij en doet hij nog een keertje mee? Jawel, toch. Kom op, met z'n allen nu hè.
1: Dag vriendjes, dag vriendinnetjes, dat was het dan alweer.
0: Hatsje!
1: Dag vriendjes, dag vriendinnetjes, tot de volgende keer maar weer.
0: Ja, in een nieuwe maand zitten we dan, echt, ja. Het is dan echt augustus volgende week. Veel plezier met Bert Zemmelink zo dadelijk en zijn muziekcocktail hier op Radio Ideaal. Ik wens je heel veel plezier en hou hem gezellig aan. Nu nog onder andere deze van Level 42, Winning in the Family.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland. Wow.

Ja, een hele goede middag bij een nieuwe muziekcocktail. De bodem van de beker is al aangelegd. Jimmy Barnes en Keith Urban met Good Times ligt helemaal onderop in de beker. En zojuist is Chic met dezelfde titel er bovenop gegoten. Kortom, de goede tijden zijn begonnen. En zeker met deze temperaturen, want ik keek net onderweg hier naar de studio dat het toch nog 30 graden is. Dus een heerlijk weer. En zeker met goede muziek erbij. Ik heb een mooie muziek, een mooie mix van muziek uitgezocht, van alles wat. Dus de cocktail die zal zeker gaan smaken. Maar voordat ik eerst verder ga, allereerst Rob bedanken voor zijn brouwsel met 70s en 80s muziek in zijn brouwerij. En je hebt het al wel gemerkt. Bert is er helaas niet, dus ik mag een lekkere cocktail samenstellen. En Rob, ik zal me nog een keertje voorstellen dat je mij al voor bed aanziet. Het is je vergeven, kerel.

Zometeen hoor je Vitesse met Rock'n'Roll Band uit 1979. En als je dan toch over een Rock'n'Roll Band hebt. Wat dacht je dan van deze van de Golden Earring? When the Lady Smiles. Goedemiddag.

0: plaat Red Alert van Basement Jax. Nou, zoals je weet, ik vervang Bert vanmiddag. En Bert die heeft wel een voorwaarde gesteld. Ik moest wel elk uur even een Duitse schallplatte draaien, zoals hij dat altijd zegt. Ik heb er eentje uitgezocht en dat is Westernhagen met Pfefferminz bin ich dein Prinz.
1: Draußen ist es grau, ich seh mit dir blau.

En in menig keer zal de volumeknop nu wel naar standje 10 zijn gegaan. Kijk nou eens, was dat hier op Radio Ideaal tijdens de muziekcocktail. En dit is Kim Wilde met Kids in America.

Dit is Emma Luca was dat. Zo straks, na deze plaat, komt de politie voorbij. Niet de police, maar een andere politie. Maar eerst de Rolling Stones. Hun nieuwe plaat in de stad.

En een zomerdag is het zeker. De politie ranselt. Ik weet eerlijk gezegd niet of het ook in het dagelijks leven politieagenten zijn, maar daar ga ik even opzoeken. Maar goed. Even nu instrumentaal dansplaatje. Dus haal je dansschoentjes maar voor de dag. Zet de klompjes weg. Dit is The Root met Sandstorm.

je nog eens een keer een band kan aanbevelen? Nou, dan is het deze wel. Lijf de Leeuwband samen met Birgit Lewis, Southern Man. Ja, en dan zit het eerste gedeelte van deze cocktail alweer bijna op. Ik heb er nog twee. This is a night. Het is een nacht dus van de baseballs, maar eerst een hart onder de riem voor onze boeren. Dit zijn Wimmy en Echo. Kom niet aan onze boeren. Tot zometeen. Na de klok van 5.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
10: koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
11: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
12: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dank maar weer.
13: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic.

dubbel gescand. Dus dan viel het ook nog duurder uit. Kortom, ik hou het toch maar bij de kassa meisjes. Of tegenwoordig kassa jongens. Tegenwoordig kan het allemaal. Zoals het vorige uur al gezegd, Bert is er eventjes niet. Ik mag het van hem waarnemen. Ik ben er nog tot 6 uur. In een heerlijke mix van allerlei soorten muziek. Chris Valo, een echte gouden ouwe uit de 60's. Die komt zo meteen voorbij met Handbags en Gladracks. Maar eerst deze. Floor Jansen is dit met Winner. Goedemiddag.

0: die je nou niet alle dagen hier op de radio hoort.
1: Stap in mijn wagen.
0: Dit is Kazu.
1: Goeie zin.
0: Ze heeft goede zin. Aan de kant is dit. Oh.

Daaruit die muziekserie. De beste zangers. En zangeressen natuurlijk. Was het Karsu met Aan de Kant. En daarvoor hoorde je de Five Finger Death Punch met A Little Bit Of. En dan de Duitsstalige plaat. Dit is Lindemann. Ach zo gern.

Wildlife. Farewell to the Fairground, hier op Radio Ideaal. De gezelligste van de Achterhoek, en dan mag deze nieuwe plaat van de Droodnijgers ook zeker niet onderbreken, als hij dat maar doet.

Muziek uit de 80's. Herkenbare klanken. Dit was Laura Branigan met Self Control. Afgelopen woensdag is het 22 juli, is het alweer een jaar geleden. Ja, wat blijft de tijd dat onze Ozzy Osbourne is overleden. En sinds die 22 juli, afgelopen woensdag dus ook, werd er een zogenaamde Ozzy Day gehouden. Ter ere van hem, deze van Black Sabbath, Paranoid.

Stevig werk van Sandra Vriezer met Perfect. En daarvoor die Land of Thousand Dances met Wilson Pickett. Even heel iets anders. Nederlands, Belgische rock'n'roll. Danny.

0: levensdelen.
1: Ja, tot zover deze editie van mijn muziekcocktail. Gerry is er zometeen met Focus. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Ik laat je achter met deze. Pacific Gas and Electric.
2: Midnight and women crying.
1: Are you ready? Dus blijf lekker luisteren nog.
2: If you breathe the air, you'll die.
1: Op de gezelligste van nacht ook. Hoi, goed weekend. Hoi.
2: Perhaps you wonder the reason why. But wait!

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Robert Walters met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht is de kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
9: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
11: Vertrouw dichtbij
12: in de Achterhoek.
11: Hey, Radio, Radio Ideaal.
2: Focus. Wetenswaardigheden, gesprekken en interviews. Afgewisseld met de fijnste muziek.

Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Deze editie van 25 juli dit jaar natuurlijk, 2026. Vanavond staan drie bijzondere onderwerpen centraal, verhalen die de Achterhoek raken en verbinden en soms ook even stilmaken, want dat is vaak ook wel een dingetje. We beginnen zometeen met een indringend gesprek, een persoonlijk gesprek met Joop Melee, de vader van Daan Melee. De 26-jarige Daan Melee kwam in 2018 in Enschede door een gewelddadig incident om het leven. Zijn vader heeft een nagedachtenis onder het motto Remember Daan, samen met Frits Latscher een eigen muziek geproduceerd. Het verlies van Daan heeft diepe sporen achtergelaten in deze regio, maar ook die kant van Twente op, want daar komen ze vandaan. Joop vertelt hoe hij deze periode heeft beleefd, wat hem overeind houdt en hoe hij terugkijkt op zijn zoon en de impact van die gebeurtenis. Daarna schuiven Arjan Teronde, Jur van Pluur en Cas te Vruchten, studenten van het Graafschap College, die schuiven aan. Want zij zetten zich in voor bouwprojecten in Gambia. Jonge mensen die met lef en idealen de wereld een stukje beter proberen te maken. We horen hoe zij dat hebben ervaren, of in ieder geval hoe ze dat gaan ervaren, want ze gaan er nog naartoe. En wat hen daartoe heeft gebracht. En tenslotte hebben we Bert Schieven te gast. Hij is ook in de studio straks rond de klok van 19:30. In Zelhem, bij het voormalige Witte Paard, werd onlangs een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. En Bert vertelt hoe die vondst werd gedaan, hoe die bom daar terecht is gekomen, is natuurlijk ook wel belangrijk. Wat er precies lag in dat gat, zeg maar, laat het zo maar even zeggen. En wat het betekent voor de geschiedenis van ons dorp Zelhem. En we gaan natuurlijk wel fijne muziek tussendoor draaien. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. We zijn er bij je tot 8:00. Ons dorp Zelhem. En we gaan natuurlijk wel fijne muziek tussendoor draaien. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. We zijn er bij je tot 8:00.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Ik doe de oren wat dicht.
2: We zijn al aan het praten wat dat betreft.
3: Ik heb nou mijn microfoon ook openstaan. Als het goed is, heren, kun je me horen. Ik ga je zullen zo je voorstellen. Maar waar we beginnen vanavond met een onderwerp dat ons diep heeft geraakt. En eigenlijk nog steeds wel. Het gaat over Daan Millet. De 26-jarige Daan Millet die kwam in 2018 in Enschede door een gewelddadig incident om het leven. Daan Millet, een gebeurtenis die altijd veel mensen bezighoudt, nog steeds. We staan stil bij wie Daan is, wat er is gebeurd en hoe je als ouders, of in ieder geval als vader in dit geval, verder moet na zo'n ingrijpende gebeurtenis. Bij mij in de studio zijn Joop Millet, de vader van Daan, en ook Frits Lascher. Die is erbij, want samen hebben zij ook muziek geproduceerd ter nagedachtenis aan Daan onder het motto Remember Daan. En een persoonlijke muzikale eerbetoon aan Daan Millet. Joop moet ik zeggen en Frits, welkom in de uitzending.
4: Dankjewel.
3: Fijn dat jullie er zijn. Doet iets trouwens, Joop?
5: Dat weet ik niet, denk ik. Nee.
3: Nu wel, hè?
1: Nee. Ja.
4: Ja, ik hoor je op.
3: Dat is er weer een technisch dingetje. Maar goed, we hebben inmiddels geregeld, dus dat gaat goed. Mooi dat jullie er zijn. Uit Twente, hè? Joop,
1: Gronau, Duitsland.
3: Gronau? Ja. Zie ik dan, internationaal zelfs. Ja, je woont toch altijd in Enschede, of niet?
1: Nee, al 21 jaar Gronau.
3: Gronau, ook hartstikke goed. We gaan het over een heel serieus onderwerp hebben. Het is al wel een poosje geleden. Eerste vraag, want je bent al twee keer hier in de studio geweest. Ja. Over dit, zeg maar...

0: onderwerp te praten. Hmm. Wat een heel gevoelig onderwerp is. Maar hoe gaat het met Joop?
1: Nou, Joop die begint weer te genieten van het leven. Dat is wel een ding wat zeker is. Er komt wel iets meer rust ook. En ja, het leven oppakken is wel een dingetje natuurlijk. En was natuurlijk sowieso al moeilijk. Maar dat gaat steeds beter lukken. En,
0: oh, gelukkig.
1: Maar dat wil niet zeggen dat het verdriet en de pijn ze nu dan met bepaalde, door bepaalde dingen getriggerd wordt en terugkomt. Maar daar moet je wel doorheen gewoon. Daar moet je mee leren leven. Dat is gewoon het verhaal.
0: Ja. Eigenlijk. Ja. Voor heel veel luisteraars ben je wel bekend, denk ik, inmiddels bij ons, bij Radio Ideaal. Maar ook heel veel niet, denk ik. Maar kun je ons even vertellen van jouw zoon Daan? Wat was dat voor jongen?
1: Ja, Daan was een bijzonder jongen. Zocht de grenzen op. Echt, ging ook grenzen over soms. Was ook heel lief voor iedereen. En had wel, wat dat betreft wel twee gezichten dan. Hè? Maar ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen dingetje. Maar ja, Daan die leefde er wel op los. Dat wel.
0: In de zin van?
1: Nou, genieten van het leven.
0: Genieten van het leven. Ja. Dus was echt wel een levensgenieter.
1: Ja. Ja.
0: Okay.
1: En daarin kende hij eigenlijk niet zoveel grenzen ook. Ik bedoel, ja. Die mens is anders. En daar hebben we wel de handen aan vol gehad. Ja. Wel. Ja.
0: Wat typeerde hem het meest? Qua stijl van, ja, je zegt van levensgenieten, maar wat typeerde hem? Want je zegt ook net wel heel aardig, een vriendelijke jongen en dat soort dingen.
1: Nou ja, wat wel een dingetje was, dat kan een voordeel zijn en ook een nadeel. Dat is een ontzettend groot rechtvaardigheidsgevoel. Dat typeerde hem wel. Hij kon niet tegen de onrechtvaardigheid.
0: Onrecht.
1: Mm-hmm. Onrecht kon hij niet tegen, nee. Mm-hmm. Nee.
0: Ja. En wat bleek dat dan uit? Ging die dan op de vuist? Of zette die zich af tegen wat er op dat moment
1: op de vuist
0: mee bezig
1: niet,
0: was?
1: Wel, hij zat daar wel zelf gewoon psychisch mee.
0: Ja, mm-hmm. dat, en daar sprak hij ook wel uit?
1: Ja, zeker.
0: Dat werd jou wel duidelijk gemaakt? Van ik vind dit niet eerlijk?
1: Iedereen die ermee te maken had wel.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Hey, even voor onze luisteraars. Wat is de gezinssituatie van jou? Of wat was de of wat is de gezinssituatie van Daan, zijn familie, zijn gezin? Ja,
1: nou, wij waren eigenlijk zijn moeder en ik. Die zijn natuurlijk al heel lang uit elkaar. Sinds 2000 al. En Daan heeft nog een broer. En hij, dat was het eigenlijk.
0: En die broer die is dan gewoon heel nog contact mee? En dat
1: ja, zeker.
0: Oké.
1: Okay. Ja, die doet heel goed. Ja.
0: Uit goedvinds gaan we even naar Frits. Frits kan zich even voorstellen. Frits, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: Ja, over inhoudelijkheid gaan we straks even hebben. En over muziek en dat soort dingen. Maar wie is Frits Lascher? Ik had wat moeite met de uitspreken, maar...
2: Nou, ik heb hem nog zo goed voorgedaan in het begin.
0: Ja.
2: Gewoon lacher. Heel,
0: lacher.
2: Heel simpel.
0: Ja, lacher. Kijk, zo spreek je het dan uit. Hey, maar wie is Frits Lascher? Een lacher?
2: Ik ben geboren en getogen in Enschede. Maar om even zeg maar in het geheel even de lijn te trekken. Joop ken ik al heel lang.
0: Mm-hmm.
2: En we zijn allebei in de muziek.
0: Ja.
2: Daarin heb ik Joop leren kennen. Toen was ik nog een... ik was nog niet eens een puber. En hij was voor mij dan eigenlijk al een echte muzikant. En ik kwam uit een niet-echte muzikantband.
0: Oké.
2: En ik mocht een keertje meedoen. Nou, ben je een keertje gebleven.
0: Ja, maar...
2: Want ik was nog niet zo ver. Nee. Maar dat was eigenlijk al het eerste moment dat ik Joop heb leren kennen.
0: Ja, maar je keek wel tegen hem op. Dus als
2: en nog steeds.
0: Muzikant. Ja, nee, oké. Okay, maar dat is jullie relatie als vriend. De vrienden zijn jullie toch, neem ik aan?
2: Ja, dat is altijd wel die connectie zo gebleven. En dat is... We hebben ook nog een band gehad waar we wel fanatiek met elkaar samen hebben gespeeld.
0: Oké. Okay.
2: En we hebben met elkaar altijd contact gehouden. Ik heb Daan ook nog gekend als... een kleine jongen.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En hoe kwam Daan dan? Want uiteindelijk speelt hij ook de hoofdrol nu, hè?
2: Ja, daarom.
0: Ik bedoel, toen, maar nu ook weer.
2: Er is ook een dingetje wat van... Een mens is nooit één ding. Een mens is nooit alleen maar goed of alleen maar slecht.
0: Klopt.
2: Een mens is altijd meer. En een mens die zijn grenzen opzoekt, zoekt zichzelf. Mm-hmm. En daarin kom je wel eens over grenzen. Maar dan leer je jezelf kennen.
0: Oké, okay, maar hoe kwam Daan bij jou over? Ook wat Joop zegt als een vrolijke...
2: Een lieve donder.
0: Ja?
2: Om het maar in het kort te zeggen.
0: Oké.
2: Okay. Maar niks geen kwaads in zijn gezicht of...
0: Nee, heb je specifiek wat herinneringen aan hem? Van die, misschien een praktisch voorbeeld van... God, toen ik dit, deed hij... Nee, maar heb je daar misschien iets...
2: Hij was nog klein, maar we weten waar we toen nog repeteerden. En daar was bij een hele goede vriend. Mm-hmm. En achter een drumstel.
0: Oh ja?
2: Dan kropte hij achter een drumstel. En dan was het een vrolijk jochie wat daar zat.
0: Ja, ja.
1: Pietje Bel.
0: Ja, ja, ondeugend, maar wel vrolijk en zo. En want hoe oud was hij ongeveer toen dat speelde?
2: Wat was een jaar of acht?
0: Oké. Echt een...
2: Echt een kind.
0: Een dondersteen, ja. Laat het zo maar even zeggen. Oké, we gaan even naar Joop toe. We komen straks bij je terug natuurlijk. Ja, maar Joop, even naar de gebeurtenissen toe. Uh-huh. Ik weet niet of je dat wil, maar in ieder geval even naar 2018. Uh-huh. 2 juli was het, geloof ik, hè? Dat je, 2 juli 2018. Ja. Wat gebeurde er eigenlijk? Want ik bedoel, er komt op een gegeven moment... je krijgt te horen dat je zoon... dat daar iets mee aan de hand is.
1: Ja.
0: Hoe? Kun je ons daar en onze luisteraar daar nog iets over vertellen?
1: Ja. Nou, ik hoorde niet of er wat aan de hand was. Ik kreeg een belletje van zijn broer vanuit Zuid-Spanje. Dat er een dood lichaam in dode persoon lag in het huis waar hij woonde. En het was niet bekend wie het was. Dus, ja. Dan, wat dan? Hè?
0: Mm-hmm.
1: Uiteindelijk ben ik na 20 minuten, 30 minuten daar naartoe gereden. En ik zag allemaal witte pakken en... alles was afgezet en noem maar op.
0: Maar had jij ook al een vermoeden dan op dat moment? Of nou, helemaal niet?
1: Nul.
0: Oké. Okay. Ga verder. Weer te pakken.
1: Ja, en toen ben ik meegenomen naar het politiebureau om, om te praten over... ze wilden natuurlijk weten hoe Daan eruit zijn lichamelijke kenmerken waren. En allemaal van dat soort dingen. Het heeft geduurd tot 30:30 en 1:00 ongeveer. En niet wetende, tenminste niet definitief wetende dat het Daan was. Dat was slechts een vermoeden dat het Daan zou zijn. En de volgende ochtend om 8:30 werd ik gebeld. Met de bevestiging dat het Daan was. En is doodgeschoten met 3 kogels in zijn hoofd, in zijn slaap.
0: In de slaap.
1: Ja.
0: Ja. Vreselijk lijkt me dat. Ik bedoel, hoe was die dag dat je nog niet wist, maar je mocht er niet in en dat soort dingen?
1: Nou, ik vermoedde het al wel. Eén ding kan ik nog heel goed herinneren, dat ik achter een politieagent aanreed. Op de binnenplaats van het politiebureau, waar je normaal niet mag komen met de auto, daar kon ik de auto neerzetten. En ik moest een trap op. Toen dacht ik, een buitentrap, en dan kon je van buiten kunnen binnen. Ik dacht, hoe kom ik erop, want ik heb geen benen.
0: Ja, ja.
1: Benen waren weg.
0: Het sloeg helemaal op je lichaam.
1: Ja, ik was helemaal weg. Ja. Ja, dus... onomschrijfelijk eigenlijk. Dat kun je niet beschrijven wat je dan... Nee.
0: Maar ik heb nog een vraag. Want je kreeg vanuit Spanje een telefoontje van je andere zoon.
1: Ja, en die had via gehoord. Via Twitter of weet ik veel.
0: Wat social media waarschijnlijk. Oké, toen.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Okay,
1: dat
0: er
1: een bericht ergens op Twitter had gestaan. Over een... Ja, iemand die dood op dat adres lag. Ja, en wie of wat, wist niemand.
0: Vreselijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Daar zo begon het eigenlijk.
0: Ja. Als je nou naar die periode terugkijkt, heb ik bedoel, je hebt al een paar keer beter gast geweest, heb je daar ook al van alles over verteld? Het maakt heel veel indruk. Je zei net van ja, het gaat langzamerhand wel wat beter.
1: Ja.
0: Met jou of in ieder geval...
1: Best wel heel veel beter hoor.
0: Gelukkig, maar op een gegeven moment kun je het waarschijnlijk dan een plekje geven waar we net al even over hadden.
1: Ja, ik heb
0: een
1: plekje nog niet gevonden.
0: Ja. Hey, maar Hoe ging dat daarna? Misschien kun je daar in het kort iets over vertellen. We gaan zo even een plaatje draaien. Want ja. Dan kun je thuis even rustig een kopje koffie pakken of zo.
1: Maar het heeft ook wel iets met het plaatje te maken, denk ik.
0: Ja?
1: Wat ik nu ga vertellen.
0: Nou, hartstikke goed. Ja. Doe dat.
1: Ja, want 2 dagen na de moord ben ik achter de piano gaan zitten. Met een gevoel wat gebaseerd is op het feit dat Daan wel eens een aantal keer heeft aangegeven dat als hij komt te overlijden, dan moet ik wel verder met mijn leven. En ik begreep nooit waarom hij dat zei. Dat is een paar keer gebeurd en ik had echt zoiets van, jongen, heb je het over, weet je wel. Maar dat bleef wel in mijn achterhoofd doordenderen zo van, ja, wat de F. Hè? Mm-hmm. Wat maak je me nou, weet je wel, wat is hier aan de hand? En hij liep wel risico, links en rechts. Maar ja, om dan meteen te zeggen van dat je dan meteen je leven moet laten. Nee.
0: Maar kun je heel iets over zeggen van waarom die risico's liep dan?
1: Hij was niet van onbesproken gedrag. Hij heeft ook al een keer gedetineerd gezeten in verband met een overval. En ja, wat andere dingen met drugs. Hij is ook een tijdje verslaafd geweest. Ze heeft ook afgekikt. En dus het ging de goede kant op. Mm-hmm. Maar toen ben ik achter de piano gaan zitten. En dat nummer heb ik op YouTube gezet. Gewoon een pianopartij. En dat heette Op een dag. Dus op een dag komt dan toch het moment dat het gebeurt. Weet je wel? Wat hij dus eigenlijk altijd had aantal keren had verteld, zo van, pa, ik er niet meer ben, dan.
0: Ja.
1: Waar ik dus eigenlijk nooit, ja, tenminste niet definitief, daar wil je niet aan toegeven, weet je wel.
0: Nee.
1: Wel eens aan zitten denken, zo van, stel nou dat, weet je wel. Maar, en toen, op een dag, gebeurde dat. En zo heette dat nummer. Vandaar dat ik nu, dit nummer, dit is toch wel een heel heavy verhaal. Dus het nummer heeft wel een aardige lading ook, voor mij dan. En om dit uit te brengen, en dat heb ik dan nu gedaan samen met Frits, en dat heet dan One Day.
0: Ja, we gaan hem even draaien. Dan kunnen de luisteraars thuis ervaren van wat dit voor nummer is. Ik vind het echt een pakkend nummer, een geweldig mooi nummer. Want volgens mij heb jij eerst... Nee, we gaan naar het nummer, we gaan hem eerst draaien. Oké.

0: Ik weet niet of je thuis naar de tekst geluisterd hebt, maar dit was One Day, wat zeg maar uitgevoerd is door Joop Melee en Frits Lacher. Want ze zitten ook hier in de studio en dat vinden wij echt hartstikke mooi, dat we over in ieder geval dit item praten. Daan Melee, die omgekomen is in 2018 tijdens, even plat gezegd, hij is gewoon doorgeschoten. Hey Joop, als je het hebt over dat natraject, hè, je hebt net al een beetje verteld van wat er allemaal gebeurd is, maar er is heel lang gezocht naar, zeg maar, naar de mogelijke daders. Hè. Meer mensen verdachten en uiteindelijk is dat wel gelukt. Hè. Kun je ons daar nog iets over vertellen, hoe dat traject verlopen is?
1: Het is een heel lang traject.
0: Ja.
1: En best wel, daar kom ik eigenlijk dit uur niet meer meer rond.
0: Nee.
1: Maar uiteindelijke verhaal is eigenlijk dat, om het heel kort samen te vatten, daadwerkelijke daders die zijn nu grotendeels, die zitten vast. Maar de bottleneck is eigenlijk dat zonder zijn vriendin had Daan nog geleefd. Maar die vriendin heeft er eigenlijk voor gezorgd dat anderen zich ermee gingen bemoeien. En de leverant, het wapen is geleverd door iemand. Niet zij, maar iemand anders. En de twee daders die vastzitten zijn zij. Feitelijke daders, hè?
0: Zijn vriendin.
1: Zijn vriendin. En een kennis die ze voor het karretje heeft gespannen. En hij ook. Er is DNA gevonden op meerdere kogelhulzen van beide. Zij had schotresten op de rechtermouw. Zat helemaal vol. En in dat vest waar dat op zat, zat alleen aan de binnenkant haar DNA.
0: Oké.
1: Okay. Is geen wapen gevonden, maar goed. Het onderzoek heeft zoveel geld gekost dat ik het hier niet eens durf te vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Dat
0: is overheidsgeld natuurlijk.
1: Kijk, als jij ziet wat voor onderzoeken er allemaal gedaan zijn door het NFI, dus het Nederlands Forensisch Instituut. Er is gezocht naar een wapen in een plas water en weet ik veel wat meer. Duizenden verhoren of weet ik veel. Hoeveel, ik zal het bij God niet meer weten, maar echt heel veel. De computers die zaten knetter vol met data. Daar lusten honden geen brood van.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn zoveel getuigen ook verhoord. En zo. En, maar in ieder geval, alles bij elkaar opgeteld, zijn er twee uiteindelijk, anderhalf, twee jaar geleden, veroordeeld tot 22 jaar. Moord met voorbedachte raden. En eentje, een medeplichtige, of een medepleger, of in ieder geval iemand die erbij is geweest, dat is een ding wat zeker is en die ook daar een rol in gespeeld heeft, die is vrijgesproken. Maar het Openbaar Ministerie heeft nu hoger beroep ingesteld tegen hem. Zodat hij alsnog
0: berecht
1: gaat worden.
0: Ja.
1: En beide mensen die in de, beide, dus die vriendin en haar vriend, of die kennis dan van haar, die zitten vast, maar die zijn ook in hoger beroep. En dat wordt in maart 2027 is het eindproces.
0: Maar die gaan in hoger beroep omdat ze veroordeeld zijn of zo? Of,
1: omdat ze vinden dat ze ons juist.
0: Hun gaan in hoger beroep.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de vrijspraak van een derde.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Hey, maar je had net over hoge kosten waar je niet durft te vertellen hier. Dat hoeft ook niet, dat moet je absoluut niet doen. Ja. Maar ik denk dat het nog niet verkeerd is om uiteindelijk die dader te vinden, of niet? Kijk je daar anders naar?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay.
1: Nee, okay. Nee, maar
0: goed, gelukkig maar.
1: Nee, maar dit uiteindelijk kost gewoon klauwen vol met geld. Als je dat bedrag hoort, dan schrik je.
0: Ja, maar daar lig jij toch niet wakker van? Of wel?
1: Nee, dat niet.
0: Maar uiteindelijk wil je toch graag dat de daders gevonden worden en berecht worden?
1: Ja, maar er zijn wel twee daders die dat veroorzaakt hebben. En de belasting die jij betaalt, zit daarin.
0: Wil je even iets naar voren gaan, Joop? Want je zit lekker ontspannen. Ja,
1: maar
0: wij betalen, fijn,
1: wij betalen al die onderzoeken.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat geld moet wel ergens vandaan komen.
0: Ja, nou, ik zou daar niet meer zitten. Maar dat doe je ook niet trouwens, daar zit je niet mee. Maar,
1: nee, maar het is maar, van de gekke, hè? Het kost allemaal giga veel geld. Hè?
0: Ja, ja. Maar ben je uiteindelijk als, moet ik zeggen, als belanghebbende, als vader, als ouder, als wel tevreden met het resultaat, wat uiteindelijk, zeg maar, ja, het loopt allemaal nog aan natuurlijk, maar...
1: Nou ja, wat het resultaat zou moeten zijn, ja, nou, volgens het recht klopt dit wel. Maar als je kijkt naar de geestelijke toestand van de daders, en vooral zij, dan denk ik dat een onder toezichtstelling wel zeker op zijn plaats zou zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, maar daar is niet eens over gepraat. Weet je wel, ik bedoel, die mensen die komen vast te zitten en daar gebeurt verder niks mee. Hoe kan zo iemand nou gewoon weer fatsoenlijk in de maatschappij terug? Dat kan toch helemaal niet?
0: Nee, dat lijkt mij ook niet. Nee.
1: Dus daar moet er wat mee gebeuren dan.
0: Ja, maar ze zitten alleen maar in de gevangenis en er gebeurt verder niks.
1: Nee, erger nog, je wordt er niet beter van hoor. Daar.
0: Nee, dat lijkt mij ook niet.
1: Nee. Het is alleen maar erger.
0: Ja. Hey, Joop, er is toen een tegel gelegd, hè, op de plek van de woning. Die ligt er nog?
1: Ja, die ligt er nog. Ja.
0: Die heb jij er gelegd? Of is dat? Ja, toch?
1: Ja.
0: Dat geeft nog wel steeds iets van wat daar gebeurd is. Een stuk herinnering. Ga je er nog wel eens naartoe trouwens? Of
1: ja, ik moet er nog wel langs. Als ik naar het crematorium rijd, waar Daan ligt. Oh, dan kom ik er wel eens langs.
0: Ja.
1: En er is nog een plaatje met zijn foto van Daan op de muur tegen geweld in Drenthe.
0: Mm-hmm.
1: Die is daar ook opgehangen.
0: Ja.
1: Is toen ook op televisie geweest, ja. SBS.
0: Ja, want daar zag ik je regelmatig langskomen, zeg maar.
1: Ja, klopt, ja.
0: Op allerlei tv-zenders in Twente en dat soort dingen. En dat is alleen maar goed, denk ik. Ja. Dat is alleen maar goed, denk ik. Uiteindelijk ben je, zeg maar, bij die instelling van tegen geweld, ik weet niet precies hoe het heet trouwens, maar daar heb je...
1: Muur tegen geweld.
0: Muur tegen geweld, heb je ook wel optredens gegeven, toch?
1: Ja.
0: En zo,
1: ja, dat soort dingen. Dat is de FNG, de Federatie Nederlandse Geweldslachtoffers.
0: Ja. Ja. Was dat ook een kwestie van verwerken voor jou of zo? Ja. Om dat op die manier te doen?
1: Ja, muziek is in mijn geval gewoon toch wel het belangrijkste, mm-hmm. denk ik. Ja. Ja, en het werken, meewerken aan het onderzoek. Ik heb heel veel gedaan voor het onderzoek. Ja.
0: Dat kost ook veel tijd en energie en pijn en moeite, denk ik.
1: En als je het hebt over van waar wil je niet over hebben, dan is het dat. Maar dat zijn dingen die kunnen we beter achter de deur houden.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is allemaal niet zo verlopen als dat je misschien...
1: Nee, dat verliep allemaal perfect.
0: Oh, dat wel. Oké. Okay.
1: Maar ik denk dat daderinformatie en hoe daders gepakt worden en dat soort dingen meer... Om daar details over vrij te geven, denk ik dat team grootschalig onderzoek, oftewel de recherche, die zou dat ook niet doen.
0: Mm-hmm.
1: En ik weet natuurlijk daardoor wel heel veel.
0: Ja.
1: En dan kan ik daar beter niet over praten. Dat bedoel ik echt.
0: Nee, dat laat dat er ook maar niet doen. Nee,
2: moet een crimineel niet wezen maken dan die is.
1: Dat bedoel ik.
0: En zo is het. Inmiddels zijn we wel bij de muziek beland. Zeg maar, je hebt afgelopen periode, want ik zag 3:00, 4:30 s'nachts allerlei piano stukjes langskomen en geweldig mooi met een filmpje erbij, want je had de camera in je kamer staan, denk ik, gericht op de piano en dan zag je jouw handjes langskomen, want je was weer wat aan het spelen en zo. Ik heb het toen echt wel op de voet gevolgd allemaal. Dat doe je niet zoveel meer volgens mij, in de nacht zo, in één keer even...
1: Overdag. Overdag wel.
0: Ja, dat doe je wel overdag. Nou ja, goed, dat is iets regulierer, zeg maar, niet meer zo. Ja. Wat jij ook aangeeft, ja, muziek is natuurlijk wel een uitlaatklep op een of andere manier.
1: Ja.
0: En dat is niet alleen voor jou, dat denk ik voor iedereen. Maar je kunt je wel daarin uiten, hè? En dan kom je ook weer bij Frits terecht. Hoe is dat ontstaan? Hoe is dat idee ontstaan van, goh, we gaan samen wat doen?
1: Nou, je had het over nacht, hè?
0: Ja.
1: Nou, kijk, ik werd natuurlijk niet s'nachts wakker, maar 's morgens gewoon een beetje normaal. Behalve monsieur Lachère.
0: Ja, monsieur Lachère, oh ja. En Joop, hoe spreek je dat?
1: Mellé. Ja.
0: Oh ja, ja. Maar in Frans?
1: In Frans, Mellet.
0: Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja,
1: en dat okay. is monsieur Lachère.
0: Ja, monsieur Lachère en monsieur Mellet. Ja, ja. Ja. Ja,
1: nou, okay. Nee, maar goed, in ieder geval s'nachts waarschijnlijk... ik zag s'morgens, voor mij s'morgens, 9:30, weet ik veel wat... zag ik in één keer een bericht binnenkomen van Frits. En die zegt... die mailt daarin dat hij toch wel emotioneel zodanig geraakt was door een pianostuk van mij. Dat hij daarmee aan de haal is gegaan en daar tekst op gemaakt heeft. En hij kende het verhaal natuurlijk en wie daar was en zo. En heeft dat aangepakt. En dat is eigenlijk het eerste nummer waar we dan mee begonnen zijn. Dat was Bikkom en Fierke.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht van... oh, ik ben weer een beetje op aarde en dan moet ik eigenlijk... dan wil ik even kwijt op de piano. Nou, en Frits, die was daardoor nogal door geraakt. En misschien dat ik me een beetje rust of voorzichtig uitdruk. Maar in ieder geval, hij heeft dat aangepakt. En toen stuurde hij dat, wat hij gedaan had, stuurde hij. En ik draai het. En het werd ook door mensen herkend. Zo, hey, verrek, dat is dat nummer, weet je wel. En ja, nou, en dus zodoende is dat langzamerhand... een wisselwerking geworden tussen
0: ja.
1: wat Frits kan is de dingen die ik vertel, het verhaal, zet hij perfect om in een tekst op melodie en gitaarpartij en dat soort dingen meer erbij en dan ja, en dat is een samenwerking, dat loopt als een tiet.
0: Daar gaan we zo even over verder. Ik wou eigenlijk even voorstellen, ook voor de luisteraars thuis, want ze zitten al natuurlijk met heel veel aandacht naar jou naar jullie te luisteren. En, maar ik ga toch even een plaatje opzetten. En dat is In My Heart. Dat is de volgende. En dan misschien op het eind dat we er nog eentje kunnen doen. Maar daar kijken we even naar. Maar kun je thuis even, even een kopje koffie halen. Of iets anders. Een biertje in de tuin of zo. Dan gaan wij even naar het plaatje luisteren. En dan gaan we daar even verder over praten. Vind je dat goed?
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Gaan we dat doen. Dit is trouwens In My Heart van Joop en Frits.

0: In My Heart van Joop Melee en Frits Lacher. Frits, hoe heb jij het proces ervaren van deze muziek te schrijven? En je kent natuurlijk het verhaal, hè, van Daan, zeg maar. En dat was ook jouw inspiratie om die tekst daar te bedenken?
1: Ik zal mijn verhaaltje zo kort mogelijk proberen te houden.
0: Nou ja, we hebben nog even.
1: Ik ben zelf van... Ik leef heel erg vanuit beleving en gevoel. Dat is mijn systeem, kan ik niks aan doen. Ik heb heel veel verlies meegemaakt in mijn leven. Ik heb zelf 3 dochters. En gelukkig 3 mooie, gezonde dochters.
0: Ja.
1: En ik moet er niet aan denken.
0: Ja.
1: Wat Job
0: dat mee... Als je iets overkomt, bedoel je?
1: Ik heb heel veel vrienden ben ik verloren. Ik heb als jong jochie mijn moeder zien sterven. En jaren geleden een drummer van mij, een goede vriend, valt dood voor meneer. Dus dat... Je krijgt daar wat in mee. En blijkbaar de verplaatsing in de gevoelens, of in ieder geval het begrip verplaatsen, ik zal niet durven. Als ik daar moet denken aan mijn eigen kinderen, wat Joop heeft meegemaakt. Maar daarin wel het begrip. En zodoende ook. Wat ik schrijf is altijd voor een gevoel.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb wel een aantal grappig leuke liedjes geschreven vanuit... zeg maar rationeel denken.
0: Ja.
1: Maar de rest moet gevoelsmatig kloppen.
0: Maar het is wel een ander verhaal, dit even. Hè?
1: Dit, daarom. Dit,
0: ja, oké. Okay.
1: En ook met z'n tweeën gewoon echt aan het zoeken van... en het kippenvel effect krijgen van... ja, dit is het.
0: Mm-hmm. Wat hebben jullie... Want ik schrik me kapot in één keer van de tijd die we nog hebben. We hebben nog precies 3 minuten, want er zit een reclameblok tussen blijkbaar... Dus ik moet alweer gaan afronden. We hebben wel alle muziek die jullie gemaakt hebben tot nu toe, hebben we in bezit. Dus dan gaan we de komende periode ook echt wel draaien. Als je dat goed vindt. Als jullie dat goed vinden trouwens. Wat voor plannen zijn er? Ik vraag eerst Frits even. Hebben jullie meer plannen om meer muziek te gaan schrijven?
1: Nou, de planning was er eigenlijk niet. Na het eerste liedje waar ik door geraakt werd, begon Joop mij een beetje te pesten en te plagen. En die gooide mij weer stukjes piano om de oren met zijn beleving.
0: Van kun je iets van maken?
1: En ik werd gewoon...
2: Zonder wat een vraag.
1: Ja, hij zei van dit en dit en dat gaat over zo. En dat en zonder dat ik het wou, begon mijn hoofd te werken. Okay. Ik werd ook nachtenwerk gekost.
2: Ik kwam Frits tegen me optreden en zei, jij bent een ontzettend grote klootzak.
0: Oké.
2: Je hebt me weer een stuk gestuurd. Ja, dat klopt.
0: Ja. maar dat pak je dan op en dan ga je zitten en dan bedenk je van...
1: Nee, ik bedenk het niet.
0: Oh, je bedenkt
1: het overkomt me.
0: Je schrijft gewoon weg.
1: Het overkomt me.
0: Oh, echt waar?
1: Ja,
2: zo doen de muzikanten dat.
0: Ja, maar je speelt ook gitaar, hè?
1: Ja.
0: En die riffjes en dat soort dingen, die heb je dan ook al in je hoofd? Of hoe gaat dat?
1: Het gaat bij mij, het is gewoon ontzettend moeilijk uit te leggen. Van als ik zet iets in de opname aan en ik ga ermee bezig. En zo ontdek ik van, dit is leuk, hier kan ik wat mee. En zo kom ik er tegen. Het is niet echt bewust bedenken.
0: Nee, oké. Okay.
1: Nee, dat lukt mij niet.
0: Nee. Maar je vindt het wel heel leuk om te doen?
1: Geweldig. Dus...
2: De basis van de nummers, die liggen ook in het gevoel. Snap je? Dus daar begint het al. Dus als je dat... En zo, en die informatie komt ook op die manier bij mensen binnen. En zo kun je er als muzikant ook mee aan de gang.
1: En dat is ook wat hoe wij eigenlijk ook met z'n tweeën daarover spreken. En met weinig woorden. Tot het idee er staat. En dan zijn er nog wel wat details dat we samen verwerken. Maar de grote lijn is eigenlijk al van... dat we gevoelsmatig eigenlijk aanvoelen van dit is wat we bedoelen.
0: We moeten afsluiten, heren. Dus ik vind het heel jammer, maar de tijd gaat te snel. We hadden misschien iets langer moeten plannen. Maar dit is een nummer Remember Daan. Hè? Dus dat is eigenlijk ook een beetje het thema waar we het over hebben. Ik ga jullie bedanken dat je er was. We houden zeker contact, Joop en Frits. Misschien kunnen jullie binnenkort nog eens keer terugkomen als er wat ontwikkelingen zijn en nieuwe muziek.
2: Als het album klaar is. Als het album klaar is.
0: Als het album klaar is. Nou ja, dat is een mooie gelegenheid.
1: En dat is een streven.
0: Dankjewel.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
5: De lekkerste patat en snacks koop uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrissen.nl.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
2: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
2: En? Werkt het?
1: De koeien zijn tevreden.
2: En jij?
1: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
3: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
4: Of dame?
3: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
8: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

0: Focus. Wetenswaardigheden, gesprekken en interviews. Afgewisseld met de fijnste muziek.
1: Wat is een leven zonder lied? Enkele akkoorden of een gekke melodie. Zo'n 20 jaar geleden had ik pen en een papier om gedachten van me af te schrijven als de enige manier.

0: Wat een fijne muziek. Welkom bij deel 2 van het programma Focus. Elke... Wat krijgen we nou? En zo gaat dat. Het maakt niet uit. We zetten de muziek even zachter, want de techniek die staat voor niks blijkbaar. Inmiddels zijn we wel on air, zoals gezegd. Welkom bij het tweede uur van Focus op Radio Ideaal. Elke zaterdagavond van 6 tot 8. Spraakmakende radio, fijne muziek, leuke gasten. Want die hebben we vanavond namelijk ook weer. Het eerste uur indringend gesprek met Joop Mellé en Frits Lakker over het doodschieten, laat ik zo maar even zeggen, van de zoon van Joop Mellé. En dat was wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Nou gaan we naar wat anders toe. Het is een soort goede doelactie, maar we gaan praten over het Gambia-project, wat in ieder geval aanstaande is. We gaan verder met een bijzonder internationaal project, want dat is het nou waar we het over hebben, dat nog volop in voorbereiding is, want van 13 november tot en met 2 december, als het goed is, in aanstaande 2026, zal ik dat maar even bijzeggen, reizen 16 studenten en 3 docenten van een graafschapcollege naar Gambia om daar scholen op te knappen. De reis wordt georganiseerd in samenwerking met de stichting Buganala, als ik het goed zeg, maar dat horen we zo wel. Een organisatie die zich inzet voor betere leefomstandigheden en toekomstkansen voor kinderen en inwoners van Gambia. In de studio zijn aanwezig Arjan Teronde, Jur van Pleur en Kasten Vruchten. Zij gaan zo vertellen over de voorbereidingen, het project waar ze aan gaan werken en de verwachting van deze bijzondere reis. Want dat is het eigenlijk wel. Arjan, Jur en Pleur en Kasten, moet ik zeggen, van harte welkom.
1: Dank je.
2: Ja, dank je wel.
0: Fijn dat jullie aanwezig zijn. Het is toch altijd weer leuk om in ieder geval ook jonge mensen te ontvangen die allerlei plannen hebben. Ik begin even met Arjan. En Arjan was voor mij in de voorbereiding even het contactpersoon dit onderwerp. Arjan, als we het hebben over een project naar Gambia, waar hebben we het dan eigenlijk over?
1: Dat is vanuit het Graafschapcollege is dat georganiseerd. Dan gaan ze één keer per jaar gaan ze naar Gambia toe met een x-aantal studenten om daar inderdaad projecten uit te voeren. En in dit geval gaan wij dit jaar 3 projecten doen, omdat we met een wat grotere groep zijn dan dat normaal zijn.
0: Oké, ik moest even wat technisch regelen hier. Intussen ben ik er weer. Maar hoe kom je aan zeg maar zo'n project in Gambia? Is er zeg maar ergens een lijst waar je dat soort goede doelenprojecten kunt doen? Of hoe is dat bij jullie binnengekomen?
1: Er kwam een docent bij ons in de les. Of daar hadden we eigenlijk ook les van. En die gaf aan van wij doen elk jaar een internationale... internationaal project. En dat is in Gambia. En heeft zo'n beetje uitgelegd wat de bedoeling is. En ja, nou, wie meer wel mocht zich daarvoor opgeven door middel van een motivatiebrief.
0: Mm-hmm. Nou, is het vanuit het Graafschapcollege. Kun je in ieder geval voor onze luisteraars even in kort weergeven. Wat is het Graafschapcollege? Voor mensen die het niet weten. Ik kan me het bijna niet voorstellen hoor. Maar in het kort van wat voor... Want je bent zelf ook student daar. Zij instromen, begreep ik. Maar kun je even iets vertellen wat jullie allemaal voor opleidingen doen? Voor studierichtingen hebben en dat soort dingen?
1: Het Graafschapcollege is een mbo hier in de regio. En die hebben meerdere sectoren. Zorg, ICT, beveiliging. Wij zitten dan in de techniek, de timmerwerk, elektra, loodgieterswerk, dat soort dingen.
0: Mm-hmm. Dat is ook zeg maar het specialisme waar jullie een opleiding in krijgen, zeg maar. Dus het is een soort technische opleiding dan, toch, of niet?
1: Ja, en inderdaad, de studenten inderdaad van die opleiding, van de technische opleidingen, die konden zich hiervoor opgeven.
0: Oké. Okay. Ik ga even naar Jur.
2: Ja.
0: Ook fijn dat je bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Wat voor richting heb jij? Ja, ook technische richting natuurlijk, maar ook nog gespecialiseerd ergens in?
2: Nee, ik volg op dit moment de elektriciënsopleiding bij het Graafschapcollege.
0: Oké, okay, dus dat is je specialisme. Hoe ver ben je daarin?
2: Ik heb nou net het tweede jaar afgerond van de 3.
0: Dus 3 jaar. En een vraag van hoe is die keuze ontstaan? Altijd geïnteresseerd geweest in de zeg maar elektriciteit of techniek?
2: Ja, nee, ik ben eigenlijk begonnen in de machinebouw. En daardoor ben ik uiteindelijk bij het elektriciënsvak uitgekomen. En toen heb ik de keuze gemaakt om ook deze opleiding nog even te volgen, zeg maar.
0: Nog even te volgen, oké. Okay. Ja. Ja, ja,
2: ja. Ja, je bent maar één keer jong.
0: Ja, ja oké. Okay. Dat is wel een dingetje natuurlijk. Hey Cas, hoe zit het met jou? Wat voor richting heb jij?
3: Ik volg de richting montagemedewerker bij het Graafschap ook.
0: En wat betekent dat? Ik ben niet zo bekend in de technische vakken hoor, maar misschien kun je daar iets uitleg over geven?
3: Nou, dat is het ding dat ik bij Oosthuis, dat is een prefabbouwer, en die maakt allemaal wanden, daken, en dat zet ze in één keer in elkaar op de bouwplaats, zeg maar.
0: Oké. Nog even naar Arjan. Arjan, wat is jouw richting?
1: Ik doe elektrotechniek.
0: Ook elektrotechniek, ja. Oké. Okay. Dat is ook hetzelfde wat jullie met z'n tweeën doen.
1: Ja,
0: hetzelfde
1: wat Jur doet, alleen ja, Jur is iets jonger dan ik ben. En ik ben dus inderdaad een zij-instromer. Ik kom oorspronkelijk niet uit het vak elektrotechniek.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik ben ooit begonnen in de detailhandel.
0: Oh, dat is heel wat anders.
1: En dat heb ik jarenlang gedaan. Toen heb ik nog een tijdje bij de Gruitpoort in Doetinchem gewerkt.
0: Oké. Okay.
1: Toen ben ik in de blusmiddelen en de noodverlichting terechtgekomen. Altijd wel de elektrotechniek ingewild, maar ja, nooit echt de mogelijkheden gehad. Totdat ik inderdaad op een gegeven moment een mailtje kreeg van een bedrijf die zegt van, goh, wil je eens komen praten over wat er mogelijk is? En toen ben ik in de blusmiddelen en de noodverlichting terechtgekomen. Altijd wel de elektrotechniek ingewild, maar ja, nooit echt de mogelijkheden gehad. Totdat ik inderdaad op een gegeven moment een mailtje kreeg van een bedrijf die zegt van, goh, wil je eens komen praten over wat er mogelijk is? En ja, zo ben ik erin gerold.
0: Je was gelijk verliefd op het nieuwe vak.
1: Ja.

0: Jur, hoe gaat dat dan? Want word je geselecteerd? Word je uitgezocht? Moet je auditie doen? Of hoe werkt dat?
1: Nee, zoals Arjan ook al gezegd heeft, een docent van ons die is eigenlijk het klaslokaal ingekomen en die heeft zijn woordje gedaan over wat wij daar eigenlijk gaan doen en wie er dan mee zou willen. En door middel van een motivatiebrief hebben wij ons aangemeld en daar zijn eigenlijk de beste uitgevist.
0: De beste zijn daar uitgevist?
1: Of, en, ja, nou,
0: die het best passen in het project waarschijnlijk?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dat bedoel je ook te zeggen, denk ik. Hey Cas, jij zat dus ook in de klas. En de leraar kwam binnen en jij dacht van, maar dat ga ik doen.
2: Ja,
0: of,
2: zeker.
0: Hoe ging dat bij jou?
2: Nou, ik dacht, dit is een mooie kans voor beide partijen. Een mooie ervaring. Ik dacht, nou, gaan we doen.
0: Mm-hmm.
2: Hartstikke mooi.
0: Ja, en nou ja, dan begint een stukje organisatie thuis. Ik neem maar dat je nog thuis bent of zo.
2: Ja,
0: even met de ouders overleggen van, god, wat vinden jullie daarvan? Of hoe ging dat bij jou?
2: Nou, ik zei gewoon, ik ga het doen en dat was het.
0: Oké, en ze zei ook gelijk van, dat moet je doen, jongen, want dat is een mooie uitdaging.
2: Zeker.
0: Oké. En even kijken, Arjan, als je nou... het project, kun je iets over het project zelf zeggen? Want er wordt van alles gebouwd, hè? Als ik het goed zeg, ik weet niet, ik had iets voor dove kinderen en dat soort dingen.
3: Ja, we zijn dit jaar met een grotere groep dan dat ze eerdere jaren waren. Vorig jaar waren geloof ik 8 scholieren die meegingen. Nou, dit jaar zijn het er 16.
0: Hoe komt dat? Omdat je grotere project hebt? Of?
3: Dit jaar zijn meer gemotiveerde jongeren, denk ik, die mee willen.
0: Oh, zo'n manier. Oké. Okay. Nee, dat ligt aan de opgave.
3: Ja, het is inderdaad de opgave van studenten. Die is gewoon veel groter. Dus ze hebben gezegd van, dit jaar gaan we 3 projecten doen. Eentje is een school inderdaad voor dove kinderen. Daar zijn ze al begonnen vorig jaar. Dit jaar gaan we dat verder afmaken. En daar moet bijvoorbeeld het dak moeten vanaf. De muren moeten verhoogd worden. Er moeten nieuwe spanten komen. En dan komt er weer een nieuw dak op. Dat moet geschilderd worden. Het sanitair moet vernieuwd worden. Dat soort dingen moet je eigenlijk aan denken.
0: Want dat is allemaal al bekend, zeg maar, wat er moet gebeuren aan zo'n schoolgebouw en dat soort dingen?
3: Nou, van twee van de drie projecten is inderdaad bekend wat we gaan doen inderdaad. Nou, in Ebertown dan voor die school voor dove kinderen. Dat is echt wat specialistischer, wat meer technischer dingen die we moeten gaan doen.
0: Ja.
3: Dan hebben we ook nog een nursery school.
0: Ja.
3: En
0: Naneto.
3: En Naneto inderdaad.
0: Oké. Okay.
3: En daar worden wat simpelere werkzaamheden, schilderen. Er moet een muurtje gebouwd worden. Er moet een hek om de groentetuin gemaakt worden. Omdat daar momenteel de ik geloof dat het geiten waren die er doorheen liepen. Maar die dus ook de groentes van de bewoners opeten. Ja, en ze hebben zelf gewoon niet de middelen om daar een hek omheen te zetten. Ja, nou, dat kunnen wij wel voor hun betekenen.
0: Ja. Hey Jur, want er is nog een project, nog in ontwikkeling eventueel. Hè. Het zijn eventueel 3 projecten, hè, als ik het goed begrepen heb.
1: Ja, dat klopt. Er zijn 3 projecten.
0: En wat is dat derde project dan?
1: Dat derde project, dat...
0: Is nog in ontwikkeling, zie ik.
1: Ja, dat is, okay. Is nog een beetje in ontwikkeling.
0: Ja.
1: Daar hebben wij ook nog niet alles van meegekregen.
0: Hey, maar die scholen en zo, zijn die in dezelfde plaats dan? Of ligt dat uit elkaar? Hoe is het, geografisch allemaal in elkaar?
1: Die projecten die liggen wel uit elkaar. Het zijn echt 3 hele aparte projecten. En daar op locatie, daar zullen wij de groep ook in 3 opsplitsen. En dan gaat het eigenlijk 3 groepen, die gaan dan apart elk project aanvechten, om het zo maar te zeggen.
0: Oké. Okay. Nou, we zijn in gesprek met een mooi project. In ieder geval, het gaat over een mooi project, laat ik zo zeggen. En we gaan even een plaatje tussendoor draaien. Maar in ieder geval, we zijn in gesprek met Arjan, Jur en Cas van het Graafschap College. En die gaan naar Gambia in november. En daar gaan we zo verder over praten. Thuis geven we je even de gelegenheid om een kopje koffie te halen. Of iets anders natuurlijk, dat mag ook. Dit is John Mayer met New Light.

0: Fijne muziek op Radio Ideaal, het programma Focus. Want dat doen wij ook. New Light van John Mayer. We draaien ook gezellige plaatjes tussendoor. Zoals gezegd, we zijn aan het praten over het project in Gambia. Arjan, Cas en Jur, die zijn te gast. En we hebben al wat doorgesproken. We hadden het net over van... is er al wat ervaring met dit soort projecten? Dat is er eigenlijk niet. Ik begin maar even. Ik ga de vraag even stellen. Moet ik even denken aan Arjan maar. In dit geval. Hoe bereiden jullie je eigenlijk voor? Want we hadden het net al over. Je moet visums misschien regelen. Spuiten krijgen, dat soort dingen. Die hebben jullie de eerste al gehad. Maar ook qua omgeving. Het land. Hoe bereiden jullie daarop voor? Is dat, zeg maar, krijg je daar praktische informatie over? Presentaties? Hoe werkt dat?
1: Dat wordt op zich wordt dat wel goed begeleid. We hebben meerdere gaslessen gehad. Onder andere inderdaad van Boegenala uit. Maar ook vanuit het GGD. Om inderdaad te kijken van gewoon wat is Gambia? Hoe is dat land? Hoe is de cultuur daar? Het is natuurlijk heel anders dan wat wij hier in Europa kennen. Er wordt ook aangegeven van je gaat best wel heftige dingen zien en meemaken. Mm-hmm. En daar proberen ze ons dus door middel onder andere van die gaslessen. Maar ook door bepaalde opdrachten die wij moeten maken. Toch wel op voor te bereiden.
0: Het wordt meegenomen in jullie, moet ik zeggen, totale opleiding. Hè? Ook als eindbeoordeling, want het is een stuk ervaring wat je opdoet. Zo werkt dat ook, Jur?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, het is hoe moet ik dat zeggen? Het is ook onderdeel voor ons van een keuzedeel voor de opleiding.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is eigenlijk extra wat dat betreft. Maar we hebben er allemaal hartstikke veel zin in. Dat vooral.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want het lijkt me ook wel hartstikke leuk. Hé, Cas, als je het hebt voorbereiden op, je kunt heftige dingen meemaken. Waar heb je het dan over daar? Wat zijn bijvoorbeeld heftige dingen? Jullie gaan s'avonds terug naar het hotel, hè? Dus dat je in je eigen omgeving terechtkomt. Min of meer, want er kan natuurlijk van alles gebeuren. Maar daar zijn jullie ook wel wat op voorbereid. Of daar word je ook op voorbereid. Om daar het land, wat daar kan gebeuren en zo.
3: Ja, je bent wel een beetje... ze hebben wel verteld wat er kan gebeuren. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat kinderen bijvoorbeeld... zand eten, omdat ze dan in ieder geval nog iets gegeten hebben. Omdat ze geen eten hebben of gewoon overal puin en een rotzooi op de grond.
0: Oké, dat is wel heel heftig. Ja.
3: Dat is erg heftig, ja.
0: Zeker. Ja, ja. Hey, en jullie gaan met een groep van, als ik het goed heb, 16 studenten.
3: Ja.
0: Weet je trouwens al waar je naartoe gaat? Naar welk project? Of hangt dat nog even af?
3: Dat is nog niet bekend.
0: Dat is nog niet bekend. Dan gaan jullie 13 november vertrekken jullie, als ik het goed zeg.
1: Ja, klopt.
0: Hoe lang ben je weg?
1: 3 weken. 2 december komen we weer terug.
0: Ik zou bijna zeggen, wat kunnen we in 3 weken doen? Maar er is al een projectplan en dat soort dingen. En precies plan van aanpak en dat soort...
1: We zijn verdeeld in meerdere groepen. En iedere groep die krijgt zijn eigen... taken toegedeeld. En er is bijvoorbeeld een groep inderdaad die onderhoudt de contacten nu al met de aannemer in Gambia. Die weet ook inderdaad van de projecten die we gaan doen. Die gaat samen met die studenten kijken van wat moet er gedaan worden? Wat hebben we nodig? We willen zoveel mogelijk inderdaad daar aanschaffen. Ook om de economie daar zoveel mogelijk te stimuleren. Maar we hebben bijvoorbeeld ook metalen spanten nodig. Die blijken daar gewoon niet te koop te zijn. Dus die moeten geïmporteerd worden vanuit het buurland waar ze aan grenzen. En dat zijn dingen, dat moeten we allemaal zelf van tevoren regelen.
0: Oké, dus dat is wel een hele taak om dat te doen, Jur in dit geval, zeg maar. Want jullie weten al precies wat er moet gebeuren en wat voor materiaal je nodig hebt. Hoe zit het met gereedschap? Neem je dat allemaal mee? Of is dat er daar? Of... heel veel vragen.
2: Ja, nee, wij werken daar dan in samenwerking met de lokale aannemer. En die is daar op dit moment, die heeft de projecten bekeken. En die weet in principe wat wij allemaal nodig hebben en wat besteld moet worden. En dat speelt hij dan aan ons door. En voor de werkzaamheden kunnen wij ook zijn gereedschap mogen gebruiken.
0: Oké.
2: En,
0: want dat is er ook wel allemaal wat je nodig hebt. aan hoe noemen ze dat? Voltmeters en dat soort dingen allemaal.
2: Ja, een groot deel die bezit hij en daar mogen wij gewoon gebruik van maken.
0: Oh, dat is natuurlijk wel heel handig.
2: Om de projecten te kunnen maken.
0: Oké, we gaan even naar de projecten toe zelf, want wie bekostigt dit?
1: Of? Ja, dat moeten we in principe ook zelf regelen, want het is echt een project waar we zelf heel veel moeten doen om daar inderdaad ook zoveel mogelijk van te leren.
0: Mm-hmm.
1: En in principe is het eigenlijk de bedoeling dat wij alles via donaties binnen gaan krijgen. En dat is natuurlijk via kennissen, familie, vrienden. Er worden bedrijven aangeschreven inderdaad van gewoon, nou, zouden jullie willen sponsoren.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, inderdaad ook de mogelijkheid inderdaad zoals dit om op deze manier een oproep te doen voor mensen inderdaad. Of ze willen sponsoren.
0: Nou, ik zou zeggen, de microfoons van jullie staan allemaal open. Ik zou zeggen, ga je gang. Doe een oproep. Zeg maar, want en zeker ook op de website van Radio en TV Ideaal. En dat is www. En dan moet ik even denken, radioideaal.nl, zo moet ik het zeggen. Daar staat ook wat informatie, nieuwsbericht op van jullie mooie project, ja. Laat ik zo maar even zeggen. Daar kun je ook allerlei informatie vinden. Maar ik zou zeggen, doe de oproep naar de sponsoren en naar de donateurs, laat ik zo maar even zeggen.
1: Ja, nou, bij particulier, bij bedrijf, het maakt niet uit. Iedere donatie is van harte welkom. En daar hebben wij eigenlijk vandaag nog een website voor online gebracht. Dat is bultvoorgambia.nl.
0: Okay.
1: En daar staat ook allemaal informatie staat erop. Daar staat ook een link naar bijvoorbeeld de Instagram pagina en de LinkedIn. Zodat je ons ook kunt volgen. Ik heb er ook nog een persoonlijke link op gezet van Polar Steps. Dat je me daar kunt volgen. Maar eigenlijk veel belangrijker, daar staat ook de donatieknop op waar mensen inderdaad kunnen doneren. Dat is een persoonlijke donatiepagina die daar achter hangt.
0: Mm-hmm.
1: En al het geld wat daar al binnenkomt, wordt één keer per maand wordt dat dan overgemaakt naar de stichting van het Graafschap College inderdaad, waar dus uiteindelijk alle kosten op binnenkomen. Of alle donaties op binnenkomen, waardoor we alles kunnen bekostigen.
0: Ja.
1: En mochten er bedrijven zijn die willen doneren, die kunnen via een link een mailtje sturen naar mij. En dan vertellen wij graag wat de mogelijkheden zijn voor bedrijven.
0: We doen na de uitzending wisselen even deze informatie uit. Want die kunnen wij natuurlijk ook publiceren. Hè, van, dat gaan we ook doen op onze website. We moeten ze langzamerhand wel afronden trouwens. Maar ik zat nog met een vraag eigenlijk. Ik begin maar even bij Jur. Waar kijk je nou het meeste naar uit in dit project, zeg maar?
2: Ja, hetgene waar ik vooral het meeste naar uitkijk is natuurlijk de ervaring. Want het is een hele happening om even naar Gambia te gaan en even te helpen met een renovatieprojectje.
0: Nou, maar dat lijkt mij ook, ja.
2: Het is gewoon een hele ervaring en ik wil die mensen gewoon heel graag helpen.
0: Ja. Is het nou ook een soort stageopdracht of zo? Of waar we straks al over hadden, het wordt wel bij je uiteindelijke beoordeling meegenomen. Hè? Maar zo zie je het ook wel?
2: Ja, het is een verlenging van de opleiding. Of ja, een vertakking van de opleiding waar wij in principe stagepunten of keuzepunten voor kunnen krijgen nodig hebben om voor het afronden van de opleiding.
0: Ja. Mooi man. Hey, Kas, hoe zit het bij jou? Waar kijk jij het meeste naar uit?
3: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik vind het heel mooi om die. Het lijkt mij in ieder geval heel mooi om die ervaring mee te pakken.
0: Ja.
3: En gewoon inderdaad de lokale mensen daar te helpen.
0: Ja. Hoe reizen jullie trouwens? Hoe gaat dat? Met vliegtuig neem ik aan. Maar zit er veel tijdverschil in? Met Gambia en hier? Nee, helemaal niet. Oh, 1 uurtje, zie ik. Misschien is het een optie, en ik weet niet of dat mag. Ik kijk even naar Arjan. Of wij, ergens daar in die tijden jullie daar zitten, een keer telefonisch contact kunnen hebben. Een keer vanuit dit programma.
1: Zeker.
0: Even bellen van, goh, hoe gaat het met jullie? En hoe ver zijn jullie? En dat het een beetje volgen, zeg maar.
1: Dat lijkt me leuk.
0: Een aardig idee.
1: Ja.
0: Oké, en waar kijk jij het meeste naar uit, Arjan?
1: Nou, ik ben vooral heel benieuwd van goh, hoe leven die mensen daar? Wij weten natuurlijk inderdaad wat wij hier in Europa hebben, hoe wij leven. We hebben het goed voor elkaar. ja, die mensen daar die leven natuurlijk heel anders. Ja, je krijgt verhalen van kinderen die de hele dag over afvalbergen heen struinen naar plastic, flesjes, dat soort dingen. Om maar iets geld te verdienen. Ja, je hoort het, maar je hebt er niet echt een idee van. En ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar van hoe is het daar nou echt? En hoe gaan die mensen er daarmee om?
0: Mm-hmm.
1: Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En het is veel meer dan eigenlijk het project dat wij daar inderdaad gaan renoveren. Er zit ook een heel stuk achter van gewoon wat ik al vertelde van wat is het land Gambia inderdaad.
0: Ja, ja.
1: Maar ook daar zullen wij bepaalde opdrachten moeten doen. We gaan bijvoorbeeld een verplicht deel ervan is dat wij daar naar een museum toe gaan. Die dus meer vertelt over de geschiedenis van Gambia.
0: Oké, dus dat je ook een beetje de achtergrond weet en hoort. En in wat voor land ben ik dan op dat moment of zo? Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel een goede aanpak lijkt mij.
1: Mm-hmm.
0: Ja, we zijn eigenlijk door de tijd heen. Is er nog iets wat jullie per se kwijt willen, buiten zeg maar de donatieoproep of de sponsoroproep. Hoe gaat het trouwens? Komt er een beetje geld binnen?
1: Totaal van alles bij elkaar durf ik zo niet te zeggen inderdaad. Nee. Maar wat ik vertelde, iedereen heeft in principe een individuele donatie opgezet. En ik zit ongeveer op de helft van ja, wat er per persoon ongeveer binnen moet halen. Maar ja, in principe alles wat daar bovenop binnenkomt, ja, dat wordt dan weer verrekend, laten we zeggen, met mensen die net wat minder ophalen. Of, ja.
0: Ja. Is het trouwens één project zeg maar van het Graafschap College? Jullie gaan dit jaar en volgend jaar weer een andere groep of zo?
1: Ja.
0: Zo werkt dat?
1: Ja.
0: Er zijn niet meerdere projecten of zo die tegelijkertijd daar plaatsen. Oké, okay, nou ja, goed. Daar was ik even benieuwd naar. Nou ja, hebben jullie nog iets toe te voegen of... Hebben jullie er veel zin aan?
2: Zeker.
0: Nou kijk, dat is ook belangrijk. Hè? Dat je het wel ziet zitten, laat ik zo zeggen. We waren even aan het praten met Graafschap College. Met Arjan Teronde, Jur van Pluur, moet ik zeggen. En Kas de Vruchten. Fijn dat jullie er waren. Dankjewel voor jullie informatie. Zoals gezegd, we gaan in die periode 13 november vertrekken. Jullie tot en met 2 december. Gaan we ergens toch proberen jullie te bellen. En in ieder geval is het vraag van hoe gaat het nou en dat soort dingen. Oké, nou nogmaals dankjewel en we houden in ieder geval contact. Ik denk dat wel van belang is, toch?
1: Top.
2: Ja, zeker.
3: Oké.

0: Dit was Bruce Springsteen met zijn stappen achteraf. Tucson Train, dat was de titel waar het over ging. Ja, je luistert nog steeds naar Focus, spraakmakende radio, gezellige gasten, fijne muziek. Een van die gezellige gasten die hebben nu ook aan tafel staan, want we gaan het namelijk hebben. En we sluiten deze editie af van Focus. Met een bijzonder stukje regionale geschiedenis dat eigenlijk ineens weer boven de grond kwam. Letterlijk en figuurlijk zou ik bijna zeggen. Maar in Zelm, daar hebben we het over. Want bij het voormalige Witte Paard werd onlangs een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Nou ja, het Witte Paard is al helemaal afgebroken. Er komen appartementen. Complex. Maar in ieder geval, men is daar nog bezig met graven, afgravingen. En zo komen ze nog van alles tegen. Een vondst die eigenlijk vragen oproept, die bom. Want ja, hoe komt zo'n bom daar terecht? Wat betekent het voor de omgeving? En hoe wordt zoiets veiliggesteld? Nou ja, in de studio mijn vaste, zeg maar, oorlogs... specialist, want zo is het wel. Bert Schieven, die ons meeneemt in het verhaal achter deze ontdekking. Van het moment dat de bom werd gevonden tot het historische context ervan. Bert, fijn dat je bent, man.
1: Oké, Gerry, hallo.
0: Ja, goedenavond. Het was vrij rustig rond de Tweede Wereldoorlog even. Want jouw museum draait wel gewoon elke eerste zondag van de maand. Maar er waren nog niet zoveel ontwikkelingen. Totdat... afgelopen week
1: de bom.
0: In één keer werd een bom werd gevonden.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: klopt.
0: Hoe kwam jij daarachter trouwens? Dat hij daar lag? Of ben je daarover geïnformeerd?
1: Zodat dan gaat het tam-tam gaat snel. Zeker in een dorpje als Zelm. Ja. En zo ging het bij mij ook. Ik werd getipt dat hij daar gevonden was. En het was tweeërlei. Aan de ene kant verbaasde het me niet dat er daarin lag. Aan de andere kant wel. Want... dat die niet geruimd is na de Tweede Wereldoorlog vind ik heel apart. Dat er zo een huis over is gebouwd.
0: Ja, even terug. Want hoe is die bom daar terechtgekomen? Want Zelm is gebombardeerd en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dat heeft daarmee te maken?
1: Ja, absoluut. Zelm is twee keer aangevallen. 21 en 24 maart. 21 maart was met raketbommen. 24 maart was met gewone bommen. Daar was dit er een van. Dit was een 500 ponder. Mark 4, nummer 4. En daar zijn er in totaal 18 van gedropt. Die aanval, die 24ste.
0: Ja, ja.
1: Daar was dit absoluut een blindganger van. Of er meer blindgangers zijn, weet ik niet. Weet ik absoluut niet.
0: Er kan dus nog wel meer liggen.
1: Ja, waarom niet? Deze lag er ook.
0: Ja. Hey, Bert, nog even een klein stapje terug. Hè?
1: Ja.
0: Wat was de aanleiding van het bombardement?
1: Ja, het was een voortvloeisel van operatie Plunder. Dat is misschien een beetje moeilijk, maar dat was de opmars van de geallieerden. En dat in eerste instantie moest dat tot 30 maart... tot aan de Oude IJssel. Ze kwamen vanaf Mechelen, Netterden. En voor het front uit waren er gewoon luchtaanvallen. Zo ook op Zelm. Aanval werd uitgevoerd door 9 toestellen. Hauke Typhoons waren dat. Mm-hmm. Die hadden samen, zoals ik zei, 18 bommen bij zich. Ze waren van 197 squadron. En ze kwamen van de vliegbasis B-89. En dat was... gelegerd in Kuilenmil. Dat is net onder Nijmegen. Daar lagen al die basissen in de Peel onder Nijmegen. En die bestookten hier het front.
0: Want dat was al daar bevrijd, zeg maar.
1: Ja,
0: daar,
1: ja, absoluut.
0: Ja?
1: En je moet het zien als een soort vliegende artillerie. Waar ze nodig waren, daar werden ze ingezet. En het ging met de botte bijl. In hun rapport geven ze bijvoorbeeld aan... dat ze in Zelm een Duits hoofdkwartier gaan bestoken. Nou, daar heeft hier nog nooit gezeten in het dorp, maar...
0: Nee. Maar dat was ook de aanleiding om te bombarderen hier. Dat
1: staat wel op de papieren, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Okay.
1: En zoals ik zei, er zijn 18 bommen geworpen van 500 pond. Die blindganger die gevonden is, die lag eigenlijk niet onder het Witte Paard, hoor. Hij is gevonden op het terrein. Daar stond toen de boerderij van de familie Prins... En die is echt totaal vernietigd. Dat is ook een van de weinige pannen die niet meer opgebouwd is. Die was helemaal weg.
0: Door dat bombardement, zeg
1: maar. Door het bombardement,
0: maar niet door die bom die daar natuurlijk lag.
1: Nee,
0: want
1: nee.
0: Die is niet ontploft.
1: Die is niet ontploft. En de theorie van de jongens van... Of jongens, de mannen van de mijnopruimingsdienst... was dat de ontsteker niet functioneel is geweest. Productiefout. Kan.
0: Ja, ja, want er werd natuurlijk, want ik las al ergens dat je zei van er werd massaal geproduceerd, ja, die bommen, ja, op het eind van de oorlog.
1: Ja, en absoluut.
0: Daar komen zo een productiefout in zitten.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: En je had ook, als het doel miste en ze kwamen in de losse grond, dan kregen ze soms net de klap niet om te, om te detoneren. En
0: oh,
1: dat zou in dit geval ook kunnen, dat kan ik uiteraard niet zeggen. Het was een zijdelingse treffer op het pand van Prins. Maar die heeft meerdere voltreffers gehad.
0: Ja, ja, ja. Nou, je bent natuurlijk afgelopen weken nogal nadrukkelijk mee bezig geweest.
1: Ja.
0: Ook via de media natuurlijk.
1: Ja.
0: Overal werd bij Schieven gezocht om daar iets over te vertellen.
1: Ja,
0: want jij bent eigenlijk wel degene die gewoon ook weet wat er toen op die dag gebeurd is. Niet dat je wist dat die bom daar lag, maar wel dat er gebombardeerd was.
1: Ja, ja.
0: En zeg maar, want er kunnen nog wel meer liggen, zei je ook.
1: Zou maar zo kunnen.
0: Maar zoeken ze er ook nog naar dan?
1: Of, weet ik niet.
0: Oh,
1: heb ik niet gehoord.
0: Nee, nee, okay.
1: Heb ik niet gehoord. Of het toch reëel is dat erin ligt, weet ik niet. Dizzen lag er ook. Dus,
0: ja, het ligt onder de grond, dus je kunt het ook niet zien of
1: nee,
0: zo.
1: Nee.
0: Maar ik neem aan dat ze er nog wel even extra naar gaan kijken. Want er gaat wel gebouwd worden daar.
1: Daarom. Ja. Waar ik het verhaal ook mee begon, dat verbaasde me ook enorm dat daar toen... Maar zo diep lag die niet. Ik krijg het idee dat de kuil zo dicht is gegooid en dat er een huis over gebouwd is. Ik vind het heel bijzonder.
0: Ja, dus dat er mensen die toen, zeg maar, daar bezig waren,
1: ja,
0: dat die wel wisten van, nou, die bom ligt daar,
1: dat
0: maar
1: moet,
0: we
1: dat
0: gooien
1: moet.
0: Zand overheen.
1: Ja, dat moet. En misschien wel leuk om te vertellen, ik ben dan mede-organisator van het museum Zelm in oorlogstijd.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond dit toch weer Zelmse historie. Ik heb een aanvraag ingediend op het gemeentehuis. Of ik wat van die bom mocht hebben, scherven, grote scherven. Die krijg ik ook. De bom is afgevoerd naar Lochem. Ik weet niet waar, daar hebben ze een terrein. Daar is die opgeblazen. Ze hebben me beloofd dat ze de mooie scherven uit zouden zoeken. En zo de situatie nou is, komt de burgemeester dan en die overhandigt ze officieel.
0: Kijk, dat is nou nog eens een officieel deel
1: en
0: een stukje betrokkenheid.
1: Ja, absoluut.
0: Want het is natuurlijk, het heeft wel iets voor de historie ook weer van Zelm in de Tweede Wereldoorlog te maken eigenlijk. Want
1: ja, vind ik wel.
0: Dat was natuurlijk voor jou ook wel een verrassend
1: ontwikkeling. Er wordt dan wel eens gezegd, het is oud ijzer en als je terugvoert naar de essentie is het ook zo. Alleen... ik vind dat het oud ijzer is met een historische lading. En op het moment dat je het weggooit, dan is het weg. Dat doe je maar één keer.
0: Ja.
1: Komt niet terug. En nou, ik ben blij dat ik een paar stukken krijg en dan bewaar ik ze.
0: Ja, je bent er, want hoe is dat voor de rest gegaan? Weet je dat, ben je erbij geweest? Nee, ja, je mag er natuurlijk niet dichtbij.
1: We springen niet,
0: maar,
1: nee.
0: Maar goed, die bom wordt gevonden en dan moet die, zeg maar, de scherpte moet eraf gehaald worden, hoe noemen ze dat?
1: Ja, dan halen ze de ontsteker eruit.
0: Ja, de ontsteking. Ja,
1: en in dit geval was dat blijkbaar niet helemaal nodig, want dat was al deels weg, nou praat ik na, hè, en deels dysfunctioneel. Dus het was gewoon veilig om hem daar te laten liggen. Ze hebben hem verderop een klein stukje in de grond gegraven, een beetje aard erover en daar heeft hij dagen gelegen.
0: Ja, ja, ja.
1: Als ik het goed heb, donderdag werd hij opgehaald met een vrachtwagentje. En toen hebben ze hem naar Lochem gebracht. En ach ja, dat ging eigenlijk crescendo. Met een kraantje hing die in de touwen en dan werd hij in het vrachtwagentje gelegd en dan ging hij heen.
0: Ging
1: ik heb er een paar beelden van gezien.
0: Ja.
1: De traditionele manier om op te blazen. Ik denk de meeste mensen wel eens hebben gezien. Er wordt kabel uitgerold, springlading eraan en dan blazen ze hem op.
0: Er staat ook een filmpje van op YouTube, in ieder geval op social media, waar je dat wat kunt volgen. Het mooie hiervan is dat er in ieder geval fragmenten in jouw, maar in ieder geval in het SIOD museum komen. En dat is ook te bezichtigen.
1: Ja.
0: Wanneer kan dat?
1: Nou moet ik wel eerlijk zeggen, normaal gesproken, wat ik in de zomermaanden krijg, ga bij mij de schuur in. En oh, dan ja, wordt in ja. de winter wordt dat gerestaureerd. Ik moet even kijken hoe het eraan toe is. En in de wintermaanden knap ik dat op. Met name met scherven ook. Ik heb wel eens schoolklassen en die mogen daar aanzitten. Dus dan moet ik van tevoren echte scherpe kanten eraf halen. Want er zijn erbij die zijn zo scherp als een scheermes.
0: Ja, ja, precies. Dan moet je wel een
1: maar dat doe ik in de wintermaanden. Maar ja. volgend jaar ligt het absoluut.
0: En natuurlijk een stukje tekst erbij. Van
1: ja,
0: wat
1: ja een paar foto's.
0: Wanneer het, oké.
1: Ja.
0: Bert, is alles gezegd op deze manier? Ben je nog wel kwijt? Ja, Sior is elke eerste zondag van de maand geopend.
1: Ja, absoluut.
0: En
1: is,
0: wat mij betreft, en dat is niet omdat jij het bent, maar een indrukwekkend museum. En zeker de moeite waard om te bezichtigen.
1: Ja, hij is helemaal gericht op Zelm. En misschien naast de scherven die ik dan nu gekregen heb, een oproep aan de mensen. Vinden jullie nog wat op zolder? Munitiekisten, helmen, granaathulzen, noem het maar op. Gooi het niet bij het oude ijzer, maar geef het aan ons.
0: Nou, bij deze is de oproep gedaan. Bert Schieven, dankjewel dat je er was.
1: Oké.
0: Okay. We houden contact over de ontwikkelingen. Mochten ze nog weer wat vinden, dan kom je er zeker weer over vertellen, lijkt
1: ja,
0: mij.
1: Ja, ja, ja. Doen we.
0: Dankjewel, Bert.

Ja, twee uurtjes gaan altijd wel redelijk snel weer voorbij. We hadden een paar onderwerpen in deze editie, wat toch wel indrukwekkend was. Joop Melé en Frits Lacher, die waren te gast over het, zeg maar, project Remember Daan, het overlijden van de zoon van Joop. Daarnaast het Graafschap College met Jur van Pluur, Cas te Vruchten en Arjan te Ronde. En zo even hebben we nog even met Bert Schieven gepraat. Hij is natuurlijk nauw betrokken bij de gevonden vliegtuigbom hier bij het witte, voormalige witte paard, moet ik zeggen, uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, en daarnaast natuurlijk wat fijne muziek. Volgende week, zaterdag, dan ben ik er weer en dan gaan we weer aan de gang met een interessante aflevering van Focus. Voor nu dankjewel, fijn weekend en tot de volgende week. Dag!

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem. Hey buurman.
1: Dag buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de Kovic. Ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al 10.000 hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien, een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad.